Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestund door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Radio 10.

0: De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op 0 te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
1: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Defon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Defon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio. Aan het begin van een nieuwe week. Misschien met een klein voetbalkatertje. Gordon en Frankje op 10 en met Toto zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden... om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat over hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. En Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. En dan het Radio 10 weer. Veel zon vandaag. En het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg.
4: Goedemorgen, het Radio 10 verkeer. Er is 1 vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Industrieterrein Avelingen. 12 minuten.
0: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Hey, maar je had een dorpsfeest in jouw Landsmeer.
1: Ja, Landsmeer 700 jaar. Dus we hadden een grote tent. En dat was ook echt naast mijn huis. En het was groot opgezet allemaal. En het was heel leuk, want we waren dus met allemaal vrienden gaan kijken. Nou ja, en het was natuurlijk gewoon een spektakel. Een regen aan doelpunten.
0: Maar
1: dus,
0: dit is toch echt wat voetbal is, jongens. Wat
1: ik vond dit ook echt...
2: Ja, maar vond jij dat wel normaal? Ben je helemaal niet zo van de feestjes en mensen?
1: Ik ben helemaal niet zo van de feestjes. Nou, zeg jullie. Nou,
0: ja, van feestjes toch wel.
1: Mensenschuwe persoon ben. Dat ben ik ook niet. Nee, klopt. Ik ben niet zo van het voetbal, maar dit was natuurlijk wel echt heel leuk. Ja, iedereen had zich uitgedost in het oranje. Wat ik vooral heel leuk vond, was het jong en oud bij elkaar. Ja. Je zag echt al die jongeren zo in groepjes bij elkaar staan. En, maar ook oudere mensen die ook een dansje deden met elkaar. Leuk, ik weet niet. Oh ja. Voetbal verbroedert gewoon.
0: Maar heb
1: jij
0: dat
1: leuk
0: stadion gezien? Dat ze ook al die Texanen zo ver hadden gekregen. Die allemaal een oranje shirtje zijn gemaakt.
1: Fantastisch. En die taferelen daar.
0: Kippenvel.
1: In Houston allemaal links en naar rechts. Al die hele oranje massa.
0: Ik zie
1: van de
0: loren ook helemaal. Of je hebt je haar oranje geverfd ook voor de gelegenheid.
3: Leuk, hè? Ja. Mijn hart is oranje.
1: Ja. Waar heb jij gekeken?
3: Nou, we hadden een buurtbarbecue, maar ik heb vooral geprobeerd niet te kijken.
0: Waarom?
3: Ja, voor mij hoeft het allemaal niet zo. Maar ik vond het leuk voor andere mensen dat het zo goed ging.
1: Oh. Dus jij hebt nog geprobeerd om gesprekken te voeren tijdens die avond?
3: Ja.
1: Oh, en met wie dan?
3: Nou ja,
1: we willen toch kijken?
3: Dus er blijken weer mensen te zijn die niet hoeven te kijken.
0: Maar wat zei de wijkagent? Maar wat ook wel mooi was, jongens, ik heb zaterdag uiteraard in de slapeloze nacht nou ook naar Curaçao gekeken. Maar
1: was ook geweldig.
0: Ik lag te gillen in mijn bed. Nou, dat is lang geleden daar gegild.

0: te trillen op je stoeltje.
1: Ik kijk bijna elke wedstrijd. Ja, ik bedoel, ik zat vanochtend al, ik was weer vroeg wakker. Ik zat ook naar Iran tegen Egypte te kijken. En,
0: nou, dan was je echt vroeg wakker.
1: Ja, het is echt hopeloos. Maar ik vind het enig. Ik vind het superleuk. En ja, het feit dat we ook zo goed zijn op dit moment.
0: Dat ja, is, dat moet wel zeggen, dat geeft wel een boost.
1: Ja, toch? Absoluut.
0: Dat we het gewoon goed hebben gespeeld.
1: Ja, zometeen.

0: Radio 10 What a Fool Believes.
1: Feit of fabel?
2: Ja, met een legendarische Michael McDonald die je hoorde.
0: Absoluut.
2: Godverdomme. Ah. Elke dag hoor je een lulverhaal of een feit. Of een verhaal wat helemaal waar is. Ja. En vanochtend is Vrouwtje in de beurt. Dus ze gaat het hebben over een date met zweetvoeten.
3: Nou ja, ik neem jullie even mee terug naar begin jaren 90. Ik was, nou ja, ik denk...
2: 35.
3: Niet ouder. Niet ouder dan 21. Het is een tijdje geleden. Ja. Maar goed, ik even qua context. Ik woonde met een vriendinnetje op een flatje. Dat was ons eerste huisje. We deelden een appartement. En we gingen geregeld stappen in de stad. En dan gingen we naar de Comedy Club. Ken je dat nog?
2: Oh, ja, zeker.
3: Ja, op het Leidseplein. En dus daar waren allemaal comedians. En die gingen daar dan optreden. En ik had mijn oog laten vallen op één van de comedians op de hoofdact.
2: Oh.
3: En hij was super grappig. Hij was niet zo knap, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar ik vond hem hilarisch knap. Dus ik viel eigenlijk meteen al als een blok voor hem. En ik dacht, jij bent van mij.
2: Die grap wil ik in bed horen.
3: Die grap wil ik. En ik dacht nog niet eens zozeer aan het bed. Maar ik dacht gewoon, nou, met jou wil ik wel een date. Het lijkt me een leuke man. Dus daar heb ik alles op alles gezet om deze man te veroveren. Ik bleef hangen in die comedy club. En nog een drankje, en nog een drankje. En uiteindelijk, ja hoor, hadden we een date. Dus wij gingen op date samen. En het was inderdaad een hele leuke avond. Het was hilarisch en hij was grappig en hij was charmant, charismatisch. Dus ik dacht, nou ja, je bent maar één keer jong. Ik sleur je mee mijn grot in. Dus hij met mij mee naar huis. En het was hartstikke leuk. We kwamen eigenlijk een beetje al zoenend binnen. En we wisten al, dit gaat helemaal goed komen. Dus we gingen naar de slaapkamer toe. En mijn vriendinnetje, daar waar ik dus mee samen woonde, die was op haar. Die sliep, hè. Het was echt midden in de nacht, uurtje of twee, drie of zo. Dus wij belanden op een gegeven moment in de slaapkamer. En het ging gebeuren, hoor. Hij ging op het bed zitten. Hij deed zijn schoenen uit. En daar kwam een lucht uit. Een lucht verspreidde zich door dat kleine zweterige slaapkamertje in Amsterdam-West. Het was verschrikkelijk. Ik dacht echt, het klonk echt het rook echt naar overjarige eieren. Ja, van die eieren, zweetlucht. Verschrikkelijk.
2: Oh,
3: ja.
2: Misschien zit hij wel te luisteren nu.
3: Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar goed, wij dus een beetje zoenen. Maar ik dacht, ik kan dit niet. Dus ik ging naar de wc. En ja hoor, daar kwam ik mijn huisgenoot tegen. Dus ik zeg, jij moet iets gaan verzinnen. Want deze man moet... Ik kan dit niet. Ik kan niet verder met deze man. Hij moet weg. En toen is zij dus inderdaad... ik ging weer terug naar de kamer. Zij is op mijn deur gaan kloppen. En zij zei, vrouwtje, morgenochtend... herinner je wel, denk er wel aan. Mijn ouders komen heel vroeg, hè. Die staan hier om 7 uur op de stoep, want die komen mij helpen. Ze zegt, oh ja, oh nou, hartstikke stom. Ja, je moet weg, want dat kan niet. Dus ik heb hem echt vakkundig, geloost, met hulp van geloosd, de deur uitgewerkt. En uiteindelijk...
2: Weet je dat ik het gewoon ruik?
3: Ja.
2: Oh. Is dit verhaal?
1: Feit of fabel?
2: Een feit of een fabel. Stuur een berichtje naar de app van Radio 10 of 0909-310-10.
0: Ja, we zijn wel benieuwd naar wie dit uiteindelijk is eigenlijk. Ga je dat nog vertellen?
3: Misschien wel. Wie weet, misschien wel.
2: Is het bekend?

0: Tien en Linda, en wat een prachtig verhaal heeft vrouwtje zojuist verteld.
1: Feit of fabel?
2: Zojuist vertelde vrouwtje over een date hebben gehad met een comedian, en dat blijkt dus Peter Pannenkoek te zijn.
3: Nee,
2: maar er zat een luchtje aan. Hij had enorme zweetvoeten. Dat was vlak voordat je eigenlijk van plan was om met hem het bed te delen.
3: Nou, we waren in ieder geval aan het zoenen. Okay. En het was niet prettig.
0: Maar je noemt er wel duidelijk bij dat het een comedian is. Zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar wie dat dan is.
3: Ja, maar dat ga ik niet vertellen. Want ik heb besloten om dit verhaal nog even door te trekken naar mijn volgende feit of fabel.
0: Oh.
3: Want er zit nog een vervolg aan.
0: Deel 2.
2: Oké.
3: Ja, maar eerst...
2: hij heeft twee voeten natuurlijk.
3: Maar dan moet je eerst wel weten. Dan moet je eerst zeggen of je denkt dat het echt is of niet is.
2: Paul, wat denk jij?
0: Ik geloof dit wel. Ik vind het heel aannemelijk. Ik denk ook dat vrouwtje er volledig van afknapt, zweetvoeten. En dat
2: heb jij zweetpoten?
0: Nee, volgens mij valt het wel mee.
2: Okay.
0: Maar iedereen heeft dan een beetje. Maar
3: zweetvoeten is niet erg, maar het moet niet stinken.
0: Ja, het stinkt. Ja, precies. Ja. En als het echt de kamer vult, godverdamme.
2: Nee, Hannelore, over zweetvoeten gesproken.
3: Oeh, hoezo?
0: Nee, vertel eens.
4: Ik denk dat het niet waar is.
0: Wat?
4: Ik denk dat dit iemand anders die jij kent is overkomen. Maar jou gaat dat niet overkomen. Nee joh, zo'n stand-up comedian. Jij kan toch wel wat beters krijgen.
0: Oh, daar ligt hem aan.
2: Nou ja, ik ken mijn vriendin inmiddels een klein beetje. En als zij haar verzinnen heeft gezet op iemand, dan weet ik dat ze zo is. Dat verhaal is heel geloofwaardig. Ik geloof dit. Dit moet een feit zijn. Aan de telefoon hebben we Martin. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Martin, wat denk jij van het verhaal van vrouwtje? En heb jij zelf wel eens enorme zweetpoten gehad?
3: Laten we daar eens mee beginnen met die vraag, Martin.
5: Vroeger wel, denk ik.
2: Ja. Maar wat denk je? Is het waar of niet waar van vrouwtje?
5: Nou ja, ik hoop voor de jongen dat het een fabel is.
2: Ik hoop het ook, ja. Maar wat denk je?
5: Ja, ik zeg fabel.
2: Een fabel. Oké. Martin zegt een fabel. Ja. Nou.
3: Ja, dit verhaal dat ik met deze jongen bijna in bed ben beland, maar dat hij echt gewoon ontzettende stinkzweetvoeten had. Alhoewel hij heel grappig was. Maar ja, goed, dat mocht hem niet redden. Want ik heb hem toch het huis uitgestuurd. Voortijdig.
2: Lucht.
3: Ja. Ja, dat is een feit.
0: Ja,
3: het is een feit. Het is echt gebeurd.
2: Martin, wat jammer. Geen Radio 10 dopper drinkfles, jongen. Maar wel een paar zweetsokken.
3: Ja.
2: Dankjewel, hè.
3: Ja. Ik heb overigens niet gezegd tegen hem dat hij hier zweetvoeten had. Dat heb ik niet gezegd.
0: Ja, wel, met die smoes heb je hem gewoon...
3: Met die smoes heb ik hem de deur uitgewerkt.
4: Wie was het dan?
3: Ja, daar kom ik dus op terug. Over een paar dagen ben ik weer aan de beurt. En dan
0: vrijdag
3: ga ik nog een verhaal vertellen.
2: Het krijgt een vervolg. Oh, ik ruik het nu alweer. Oh, wat erg. Zometeen ook het nieuws met Hannelore. Wat vul je daarin op?
4: Nou, ik heb onder andere slecht nieuws. Als je houdt van frisdrank of bier. Wat er gaat gebeuren, hoor je zo.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: Radio 10 met dag 8 van de 80's en 90's top 1500. We tellen af naar die nummer 1 en die hoor je komende vrijdagmiddag. En straks vanaf 8 uur gaat de lijst verder met de grootste hits uit de jaren 80 en 90.
12: Ja, het Radio 10 weerbericht. Het wordt een zonnig en droge dag. Alleen in het noorden wat bewolking en de temperatuur loopt nogal uiteen. Met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 graden in Limburg.
13: En aan het Radio 10 verkeer, er zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel, 19 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klaus en Zoetewoudendorp, 22 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Industrieterrein Avelingen, 19 minuten.

0: Steeds veel fouten bij de hulp voor mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe. Dat zegt de ombudsman. Ze zitten jaren in een vervangend huis en weten niet waar ze aan toe zijn of ze vinden gebreken in hun herstelde woning. Niet alleen in Nederland is het snikheet, ook in de rest van Europa zetten ze zich schrap, want het is op veel plekken code rood. En er gaan overal weer records sneuvelen. In Engeland bijvoorbeeld, daar wordt het overdag 38 graden en 's nachts 20 graden de komende week. In Frankrijk komt het regionaal boven de 40 graden. En ook in Duitsland en Spanje wordt het tropisch. Daar werd gisteravond zelfs de vertoning van de WK-wedstrijd tegen Saoedi-Arabië afgelast, omdat het in Madrid 39 graden werd.
1: Zo. Het is toch niet helemaal worden. Ik kan er niet meer tegen. Heb jij dat al?
2: Jij hebt een airconditioning in je huis.
1: Die stuk is, sinds vrijdag.
2: Oh.
1: Dus ik leg de zweet als een heigend nijlpaard in de nest. En ik kan al niet slapen. Dus
2: ik moet zeggen dat ik vannacht op het punt heb gestaan om een airconditioning te bestellen voor mijn huis. Wat een ellende was dit vannacht. Ik kon niet lekker liggen. Op mijn rug, op mijn buik, op mijn zij. Wel deken, geen deken, toch weer terug. Toch weer een dun dingetje halen. Ik vond het echt een gedoe.
3: Tegelijkertijd het slechtste moment om nu een airco te gaan kopen natuurlijk.
2: Want precies.
1: Maar ik heb dus een heel systeem in mijn huis. En dat ding, dat is continu stuk. Ik word er gek van.
2: Wat zijn wij toch horen? Dat geklagen over de hitte.
1: Maar ik ga zo'n ventilator nu kopen. Dat helpt ook.
2: Ja, zo'n fan.
1: Ja, dat is de enige fan die ik nog heb. Hannelore.
0: En de suikertax, die komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op nul te krijgen. Dat is ook niet gelukt. Maar een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Maar, en dat wist ik ook niet, hierdoor wordt bier straks ook duurder. Want de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank. Het heeft te maken met de accijns. En er zou dan uiteindelijk een euro per kratje bij komen. Dus heel veel mensen denken, oh, die frisdrank, dat kan ik wel leien. Maar ja, zodra het bier duurder wordt,
2: ja.
1: Is dat zo? Ja.
0: Dan krijg je een volksopstand.
2: Ja. Zit er suiker in bier?
0: Nee, ja, niet per se. Maar dat, blijkbaar heeft dat te maken met de bodemprijs van de belasting. En als dat dan omhoog gaat, dan gaat dus de bierprijs ook omhoog.
1: Ja, alcohol wordt opgezet in suiker in je lichaam. Dus er zit wel suiker in.
2: Uiteindelijk
1: is het net
2: zit het zich om. Okay.
3: Heb je wel wat biertjes op gehad in die feesttent afgelopen zaterdag, vrouwtje?
2: Ik heb wel wat biertjes in mijn handen geschoven gekregen, maar ik ben geen echte bierdrinker. Nee, het liefst
1: hitte vind ik het lekker.
2: Als het dan als ik dan toch alcohol moet drinken, heb ik het liefst een gin tonic. Dat vind ik echt het allerlekkerste, maar dat hadden ze niet in de feesttent. Het was alleen maar bier erbij.
1: Ik heb van de week een 0.0 genomen met die warmte en dat vind ik dus echt lekker.
2: Zo heel lekker. Ja, absoluut.
3: Die smaak hartstikke goed.
1: Fantastisch.
2: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv met daarin onder andere onze eigen Gordon en die werd besproken.

0: Chili Peppers. Wat een geweldige videoclip hoorde hierbij. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Maar
1: ik denk alleen maar aan die sok om hun...
0: Dat was dat live
2: optreden.
0: Oh ja,
2: was zo'n foto met een sok om hun geslachtsdeel. Ja, leuk. Die enkelsokjes.
1: Hey, de tv van gisteren, wat hebben we allemaal gemist?
2: Ja, nou, mocht je het gemist hebben, het was gisteren Vaderdag. Tijdens de Oranje Zomer bespreekt Helene Hendricks met Rutger Castricum, die 4 kinderen heeft, de zelfgeknutselde cadeautjes die hij kreeg van zijn kroost. En hij is daar heel eerlijk over.
3: Ik heb veel gelegen en gezeten en er is voor mij gezorgd, ja. Ik heb veel personeel natuurlijk niet.
4: Ja, je hebt 4 kinderen, leuke cadeautjes, schat, zie ik.
3: Hele leuke cadeautjes, ja, die kunnen zo de prullenbak weer in. Ja.
4: Je
3: moet dat uitstellen. Hè? Dus je zegt mooi en dan leg je het ergens weg. En dan doe je het heel langzaam richting de voordeur. En dan op een gegeven moment is het weg. En dan hoop je dat ze het vergeten zijn.
1: Ja. Dat is heel herkenbaar.
2: Ja,
1: dat
2: is wel waar. Zo.
1: Vroeger had je toch een défilé op Soestdijk. En dan kreeg Juliana al die troep krijgt ze aangeboden. Gooide ze achter de rhododendron.
5: Waar zit ze het allemaal?
2: Ja, je moet sommige dingen wel bewaren. Hoe trots is je kind als dat dan eenmaal op je werkplek hangt? Toch zo'n leuke medaille of zoiets. Het is zo leuk.
5: Nee, het is ook hartstikke leuk. Ja. En eigenlijk vind ik het ook een beetje too much om dat zo te zeggen op de radio. Ja. Want die kinderen horen dat misschien ook. Maar ja, je gaat na een jaar, 2 jaar, gooi je dat toch allemaal weg. Ja, gaat het niet je hele leven bewaren.
2: Nou, sommige knutsels heb ik nog steeds.
5: Echt?
2: Ja, vind ik zo leuk.
1: Oh.
2: Ja.
1: Jij bent echt zo'n hoorder, ben jij.
2: Ja, dat ook.
5: Een hoorder.
2: Bij doorgaans strak gepresenteerde RTL Boulevard valt gisteravond even een korte stilte. Presentator Morad El Ouakili begint vervolgens een presentatietekst te lezen. Maar ja, halverwege moet medepresentator Frank Dane hem toch even in de rede vallen.
6: Pinkpop is nog altijd in volle gang. En naast internationale artiesten staan ook...
7: Hij is voor mij.
6: Wat zeg je nou?
7: Hij is voor mij. Ja.
6: Oh,
7: ja.
6: Ja.
7: Sorry, excuus. Geef niet.
6: Ik ben niet te snel.
7: Oh. Pinkpop is nog altijd in volle gang en naast internationale...
2: Wat maakt het uit wie dat voorleest?
1: Ja, maar luister, dit doe je eigenlijk niet als presentator.
5: Nee, ja, maar hij doet het natuurlijk niet expres. Wij hebben allebei Boulevard gedaan, dus we weten hoe strak dit programma is geformateerd. Het zijn allemaal van die korte blokjes. En dan staat er op de autocue, staat er boven, Frank of... hoe heet hij? Oh ja, Morad. Staat er Morad boven, dus je kan... Ja, je kan het eigenlijk bijna niet missen.
1: Mag ik daar even
5: maar goed,
1: over
5: misschien.
1: Ik vind die man dus totaal niet geschikt voor dat programma.
2: Die Morad. Waarom niet dan?
1: Die heeft een hele irritante stem. Hij maakt fout op fout. Hij presenteert het programma nu al een paar jaar. Mm-hmm. Hoeveel fouten die man maakt op autocue, het is gewoon gênant. En het komt omdat je ziet hoe goed Bridget...
5: Daphne,
1: Vivienne. Die zijn zo goed dat het valt gewoon op. Ja. Dat hij gewoon... En hij kan het niet. Haal die man daar weg gewoon.
5: Er is kennelijk iemand daar die daar niet hetzelfde over denkt. Want hij doet dit al best wel heel erg lang.
1: Onvoorstelbaar.
2: Nou, dan nu een bericht over topprestatoren. Want in Business Class, het programma van Harry Mens...
8: Wat leuk dat je dat zegt, Hanne.
2: Daar was Wilfried Gené, de presentator van Vandaag Insight, de gast. En uit het niets kwam ook jij, Gordon, ter sprake.
8: Hij is heel slank geworden.
9: Ja, hij gaat op de Mens Health. Is dat ook nog iets voor jou trouwens, de Mens Health?
8: Nee,
9: op de voorpagina, Harry? Dat is toch, met een wasbordje?
8: Is toch even homo's, geloof ik?
9: Nee, joh, wel nee, man. Nee. Umberto Tan heeft er laatst op gestaan.
8: Nou ja, een twijfelgeval.
9: Nou, wat is dit nou weer, zeg? Wat zijn dit voor tikt allemaal?
5: Nou, deze man.
1: Die
5: kan je toch helemaal niks serieus van nemen, wat hij zegt.
1: Wat erg. Ja, eigenlijk is het wel.
5: We moeten erom lachen, maar eigenlijk kan het natuurlijk gewoon niet.
1: Is dat Robert Rodenburg, die een paar maanden geleden de cover versierde, dat was de allereerste homoseksuele man. En wat er eigenlijk heel raar vindt. Want ze hebben jarenlang alleen maar hetero mannen op de cover gehad. Dus dat is een soort ommezwaai gekomen. Dat ze denken van nou, we laten het los.
5: Hé, wacht even. Homoseksuelen zijn ook gewoon leuk en aantrekkelijk en mooi.
1: Nee, maar dat had ook nooit gemogen. Dus dat had altijd
5: het is toch sowieso geen issue of
1: iemand gay of niet.
5: Nee, want het helemaal niet. Het gaat om het lijf.
1: Nou, Harry Mens op de cover van
5: Nou, ik zou het wel een stunt vinden.
1: Nou, maar dat is een soort...
5: Waarom niet een keer een oudere man?
1: Daar
5: moet hij wel werk voor doen.
1: Jaap Jongbloed was 65.
5: Hij ziet er goed uit.
1: Ja, ik vond dat hij een beetje de hongerwinter had overleefd.
5: Nee, ik vond hem echt uitzien. Helemaal fit en mooi.
1: Ja, goed, ik ben gewoon jaloers.

0: Cyril bij Radio 10 en Stumbling In. Ja, de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. Dat gaat allemaal gebeuren op donderdag 19 november in de Ziggo Dome.
1: Leuk.
0: Dat is wel heel gaaf. Ja. Daar zou ik nog wel even wat tickets voor proberen te scoren. Als ik,
2: heel tof.
0: Als jullie wel zeker. En als je luistert, nou, je kunt er kans op maken op twee van die tickets. Want we spelen tijdens de top 1500 het spelletje 80s of 90s. Dus komt een fragment uit de jaren 80 of uit de jaren 90. En daarmee maak je dus kans op twee tickets voor This is Michael, die tribute show. Heel gaaf. Deze

0: 10.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
19: Fomar. Voordeelmarkt. Fomar. Voordeelmarkt.
20: Radio 10. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10 met zometeen shownieuws. Gordon wordt opa. Hoe, wat, wie, wanneer en zo, dat hoor je allemaal dadelijk. Eerst het nieuws. Hannelore, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp. Dat zegt de ombudsman. Ze zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. En dat had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. En er zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En hij heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. En dat is bijzonder. Want Egypte had nog nooit een wedstrijd op een WK gewonnen en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. En dan het Radioteam weer. Het wordt een zonnige en droge dag. Alleen in het noorden wat bewolking. En het wordt 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
0: En aan het Radioteam verkeer zijn 21 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp 30 minuten. De A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos 34 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug 34 minuten.
6: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: De temperatuur is zo tegen de 30 graden, hè?
1: Nou, niet te geloven. Het zweetlamp liep langs mijn rug gisteren. Heerlijk.
0: Heerlijk.
2: Zometeen... Nee, helemaal niet zometeen. Nu, we gaan het gewoon nu... we gaan lekker naar het shownieuws luisteren, want er is weer van alles gebeurd.
1: Ja, vertel het.
3: Acteur Thijs Reumer stond gisteravond in een theater in Amsterdam met zijn voorstelling Een vorm van eenzaamheid. En dat zorgde voor protest, want seksueel misbruik mag geen verdienmodel zijn, zeiden de actievoerders.
4: Nou, ik ben hier om te demonstreren, om een stem te laten horen voor slachtoffers van de pedo Thijs Reumer. En ik vind het echt schofferend naar zijn slachtoffers dat hij over de ruggen van zijn slachtoffers hier een voorstelling gaat maken. En ik ben benieuwd welke idioten naar deze voorstelling komen.
1: Ja, ja, ik vind het een heel moeilijk onderwerp.
2: Ja, ik ook, want eigenlijk alles wat je erover zegt is verkeerd of zo. Ja, nou,
1: maar ik vind het, aan de ene kant vind ik het gewoon heel moedig dat hij het doet. Maar dan denk, aan de andere kant denk ik, waarom doe je dit? Weet je, waarom wacht je nog niet even?
2: Ja, want hoe lang is het nu geleden? Een jaar geleden of zo?
1: Een jaar geleden, ja. Maar in die voorstelling vertelt hij onder andere dat hij eigenlijk zijn hachje is gered door een of andere medegevangene die daar zeg maar aanzien had. En omdat hij dus echt gewoon werd toegeroepen van hey, smeerlap, wacht maar onder de douche, bla bla bla. Wat iedereen dus zou verwachten hebben, want al die zedendelinquenten worden daar meestal op afgerekend in de gevangenis.
2: Ja,
1: ja, die heeft echt geluk gehad.
2: Ja.
1: Dat het maar een maand was ook.
3: Mm-hmm. Ja, dan heeft die zware crimineel, vond ik opvallend, moeten beloven dat hij een film over zijn leven gaat maken als hij straks ook vrijkomt.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Aan de andere kant denk ik ook, ja, het is natuurlijk ook iemand die gewoon weer zijn leven probeert op te pakken. En dit is zijn werk.
1: Ja.
2: En ja, je hoeft er niet naartoe te gaan. Je kunt er verre van blijven als je wilt. Maar ja, hij doet daar niemand kwaad mee met gewoon zijn ervaring vertellen. Hij vertelt niks over de slachtoffers.
1: Nee.
2: Het is zijn verhaal. Ja, het is lastig, want ik kan me ook voorstellen dat het kwetsend is. Of dat je daar dat het weer iets oprakelt. Het is heel moeilijk. Je kunt eigenlijk niks goeds of slechts over zeggen.
1: En iemand gelijk als pedo neer te zetten.

0: tv-kok. Zijn dochter Holly Ramsey heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze in verwachting is van haar eerste kindje met haar echtgenoot, de Britse zwemmer Adam Peaty. En de 59-jarige Gordon Ramsey die reageert enthousiast onder het bericht. Hij zegt, ik ga een super enthousiaste opa zijn, vooral met kerst.
1: Oh, hey, ik vind die Gordon Ramsay, dat vind ik een leuke man.
2: Ja, hij is leuk. Leuk of iets meer dan dat?
1: Nou ja, dat vind ik best een aantrekkelijke man, hoor.
0: Sowieso,
1: ja.
0: Mannen die kunnen koken.
1: Ja, ja hoor, dat vind ik zo leuk.
3: What's wrong with me?
1: Nou ja, sorry hoor. Maar.
3: Ik heb hem ooit tegengekomen bij de Elton John party. En toen deed hij de catering. En ik liep naar hem toe. Zeg,
1: catering?
3: Ja, kan ik op de foto met je? Ja, zit hij natuurlijk. En we raakten zo in gesprek. En het is echt een leuke vent. Ik zeg, moet je je voorstellen dat wij samen seks hebben. Dat we dan onze eigen naam roepen als we op onze hoogtepunt zijn.
1: Dat van alle dingen is dit wat jij gezegd hebt tegen Gordon Ramsay? Ja. Echt, Gordon?
3: Hij moest er zo om lachen.
2: Oh, je was even leuk.
1: Ik ben heel visueel ingesteld.
3: Ja. Oh, elke dag. Ja. Iets eerder dan normaal. Maar vanavond gewoon weer een normale show. Dit is op SBS6.
1: Zeker. En morgen hier weer, hè?

0: bestaande nummer.
1: Ja, ja.
2: Dat weten we, ja.
1: Met een P zeker. Hey, ik heb een beetje een discussie thuis met mijn dochter Emma. Ik woon natuurlijk alleen met haar. En ja, ik vind ze is bijna 18 jaar. Ze mag zo langzamerhand wel eens wat gaan doen in huis. Ik heb
0: Maar dat is die hele generatie toch?
1: Nou ja, ja, weet ik niet. Maar al jarenlang doe ik eigenlijk alles voor haar in huis. Het is niet dat ze nooit een klusje doet.
0: Maar het gaat niet
1: maar bijvoorbeeld de was doen en strijken en dat soort dingen. Oh. Ja, dat doe ik allemaal. Ik weet ook, ik doe het zelf. Dus ik ben daar zelf ook verantwoordelijk voor. Maar ik vind, er zijn van die dingen die vind je ook echt niet leuk om te doen in huis. Maar je doet het toch. Wat heb jij bijvoorbeeld klusjes in huis die jij niet doet?
0: Nou ja, ik kook elke dag, hè, dus laat dat vooropstellen. Dat vind ik het allerleukste om te doen.
1: Ja, maar de rest doe je niet.
0: Nee, de rest doe ik niet. Nee, ik zou niet eens weten. Ik heb denk ik of nou, ik denk 30 jaar geen vuilniszak buiten gezet. Ik weet niet eens hoe dat moet.
1: Ik weet niet eens
0: waar het is.
1: Nee, dit meen je niet.
0: Maar, ik echt.
1: Maar wie doet het dan?
0: Ja. Geen idee. Wat valt het doen?
2: Het is gewoon opgeruimd.
1: Nee! Nee. Iemand haalt. Jij hebt nog nooit een vuilniszak uit dat ding gehaald. En nee. Eruit. En een, nou ja, ik weet niet wat
0: als
1: ik hoor.
0: Als het een keer gebeurd is, dan was het in een dronken toestand. Maar nee, ik zei nee. Ik weet ook niet, als ik nu naar beneden zou lopen bij mij in de flat, want ik woon nu in de flat, ik zou niet weten waar ik heen moet.
2: Wat ernstig.
1: Je weet geen idee wie het doet. Iemand doet het. Nee. Ja, en het is niet Patrick.
0: Nee, ik heb natuurlijk een hulp in de huishouding. En die geef ik dan 2 zweepslagen en dan doet ze het. Nou.
2: Ja. Maar zijn er dingen die jij dan niet doet in het huishouden, vrouwtje?
1: Ja, ik doe natuurlijk alles. Ja, alles, alleen.
2: Maar zijn er dingen die je dan toch misschien niet doet? Die nou, idee waarvan je denkt, van, nou, daar waag ik me niet aan.
0: Onder de dekens.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel. Ik moet ook wel zeggen, ik heb wel een werkster. Dus er zijn dingen die ik niet doe. Maar nee, ik doe eigenlijk alles tussendoor. Nee, want die werkster komt 1 keer in 2 weken. Dus tussendoor haal ik echt wel een lapje door de wc heen. En stofzuigen. 1 keer in 2 weken is meer dan genoeg voor mij. Dus de grote dingen doet
0: maar
1: zij.
0: Ik denk, jij hebt thuiszorg.
1: Nee.
2: Ja, ik vind bijvoorbeeld het strijken vind ik wel heel lastig altijd. Daar ben ik niet
0: dus
2: goed
0: is
2: in. En mijn vrouw heeft het ook een beetje. Dus wij proberen dat zoveel mogelijk te vermijden.
1: Maar zijn er dingen die jij niet doet en je vrouw wel?
0: Je hebt toch een strijkservice? Bij mij wordt het altijd opgehaald.
1: Strijkservice? Okay. Dat heeft echt 6
3: nobody. Hoezo strijken? Ik strijk echt nooit. Ik weet niet eens wat een strijkbout is.
2: Oh ja, ook zo.
1: Nee.
2: Oh ja.
1: Maar daarom heb jij altijd van die met je zijde achter.
3: Ja, wij hangen gewoon de boel uit te drogen. Ja, en nou ja, tijdens het dragen gaan die kreukels er wel weer uit.
1: Ach, toch nee. Dingen strijken? Je hebt toch gewoon overhemden en
3: nee
1: hoor.
3: Nee.
1: T-shirts zijn toch ook heel gekreukeld?
3: Wij zoeken de kleding daarop uit. Nee, hoeft niet.
1: Echt?
3: Nee, we strijken echt nooit.
2: Hey, laten we de vraag even opgooien. Ja. Als je luistert, toch?
1: Ja, er moeten meer mensen zijn die sommige huishoudelijke taken nog nooit hebben uitgevoerd. Ja, dus welke klusjes heb jij of je partner misschien nog nooit gedaan? Stuur een berichtje met de app van Radio 10. Of bel 0909-300-1010.
2: Ja. Welk huishoudelijk klusje heb jij nog nooit gedaan? Of doe je liever niet?
1: Ja.
2: Kan ook. Via de app van Radio 10.
0: Het kan alles zijn, hè?
2: Ja.
0: Niet uit, hou je niet in.
1: Een huishoudelijk klusje, hè? Ja, ja.

0: Sofia. Radio 10 en de grootste zomerrit aller tijden. Alvaro Soler hoort daar zeker bij. Sofia hoorde je en vroeg jou net, welk huishoudelijk klusje heb jij nog nooit gedaan?
1: Ja, Gordon vertelde ons net, ik ben nog steeds in shock, dat hij al 30 jaar geen vuilniszak heeft buiten gezet. Sterker nog, hij heeft geen idee wie dat eigenlijk doet bij hem
0: thuis. Het is gewoon schoon.
1: Melissa stuurt, mijn man heeft echt nog nooit de vaatwasser ingeruimd. Hij zet alles er altijd netjes bovenop in plaats van erin. Oh, ja, dat is herkenbaar. Zo irritant.
2: Ja, ik weet niet eens waar dit ding zit. Ruben die schrijft, ik heb nog nooit, nou, dit vind ik dan wel een dingetje, mijn beddengoed gewisseld. Mijn vrouw is daar een koningin in.
1: Ja, goed.
0: Het wordt wel gedaan, maar iemand anders.
1: Ja, iemand anders. Welk huishoudelijk klusje heb jij of je partner echt nog nooit gedaan? Stuur een berichtje met de app van Radio 10 of bel 0909-310-10.
2: En zometeen ook het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
3: Welke voetballer vind jij het beste? Messi of toch Ronaldo? Ja, dat zegt iets over jouw politieke voorkeur. Wat? Dat hoor je zo.

0: Team. Radio Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Boek nu een reis bij Prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi. Renew.
17: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer.

0: opbouwende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio 10 met over een half uur het vervolg van de 80's en 90's top 1500. Deze hele week de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Door jou samengesteld. Nou, ben je benieuwd naar het resultaat en de complete lijst? Kijk dan even op radio10.nl.
4: Ik krijg eerst het Radio 10 weer. Het wordt een zonnig en droge dag alweer. Alleen in het noorden wat bewolking en de temperatuur loopt nogal uiteen. Met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
5: Radio 10 verkeer, er zijn 22 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Rijndijk, 35 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen de Takietersbrug en Rijnbrug, 1 uur en 21 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Waspik en Waalwijk-Oost, 34 minuten.
3: Inmiddels 7:30, worden een vrouwtje op 10. Ik ben Jan-Paul en Hannelore heeft het nieuws. Wat wil je op?
6: De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor de aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten lang in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook steeds meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehands winkel. Want hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Dus mocht je nog een nieuwe carrière zoeken, dierenarts of een tweedehands winkel.
4: Ja. Nou ja, binnenkort.
5: Ja. Je weet het niet. Hey, of voor inderdaad onze kinderen. Dus Emma is nu ook bezig met een opleiding, tenminste, die heeft ze inmiddels al gevonden. Maar dan zit je toch ook een beetje te denken van, ja, waar is nu werk in, hè? Waar kun je...
4: Nou, je hoort het.
5: Ja, nou, wel goed om te weten.
6: Metselaar, ja. Ja. Ja. En ben je team Messi of team Ronaldo? Hoe zijn jullie? Nou, Messi of Ronaldo? Ja,
5: ik ga niet iets over voetbal zeggen. Messi.
6: Allebei Messi. Nou, volgens een opvallend internationaal onderzoek zegt die voorkeur meer over je politieke opvattingen dan je denkt. Onderzoekers die ruim 10.000 mensen in 26 landen ondervroegen, die ontdekten dat mensen die voor Lionel Messi kiezen vaker liberale, progressieve opvattingen hebben. Ja. Want hij heeft een meer ingetogen imago en is echt een teamplayer. Nou. En mensen die conservatief zijn, die noemen eerder Cristiano Ronaldo als favoriet. Want hij komt overal zeer ambitieus en viert juist graag zijn persoonlijke successen. En opvallend, dat verband tussen je favo voetballer en politieke voorkeur is vooral sterk bij jongeren.
4: Nou, ik ga voor Mickey in plaats van Messi. Mickey van de Ven, dat vind ik zo'n knappe man.
6: Ja, het gaat niet
5: over uiterlijk.
4: Ja, maar ik bedoel, als zou ik centrum rechts zijn met hem, dat maakt me niet uit.
5: Links, rechts, je kan alle kanten. Ja.
4: Alle hoeken van het veld. Ja,
3: ondertussen ben ik nog wel benieuwd naar welk huishoudelijk klusje jij nooit doet. Laat dat nog even weten. Reageer via

0: Misschien ben je nog aan het bijkomen van de nodige rode wijntjes van afgelopen weekend. UB40 hoorde je bij Radio 10, Red Red Wine. En we hadden het over huishoudelijke klusjes.
1: Nou, vooral welke huishoudelijke klusjes jij of iemand die je misschien kent in je huishouden...
0: Ja.
1: nog nooit heeft gedaan.
0: Nog nooit heeft gedaan.
1: Ja, er komt een berichtje binnen van Nancy die zegt de frituurpan verschonen. Oh, dat doe ik eigenlijk nooit.
2: Zo ook.
0: Ja, maar dat moet je wel regelmatig doen, toch?
2: Maar wie heeft een frituurpan?
1: Je hebt tegenwoordig een airfryer, ja.
2: Nou ja. En er komt ook een audio-appje binnen van Corinne.
3: Goedemorgen, Gordon, vrouwtje en Hannelor. Ik heb nog nooit de wasmachine schoongemaakt en de droger. Oh, ik weet echt niet hoe het moet. Oh. Alsjeblieft, doei!
2: Oh, lief.
0: Ja, we bellen even met Nielka.
1: Nielka.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Nielka.
4: Goedemorgen.
1: Ja, wat heb jij echt nog nooit gedaan in het huishouden?
4: Nou, in mijn eigen huishouden strijk ik eigenlijk nooit.
1: Strijken?
4: Ja.
1: Die herkent het verhaal van Hannelore.
2: De ziekte van Hannelore.
1: Nou, zeg. En wat is dan bij jullie de taakverdeling? Want doet je man dat dan? Of gebeurt het helemaal niet?
4: Nou, het gebeurt eigenlijk helemaal niet. Nee. En dan heb ik toevallig de mazzel dat mijn man ook niet strak in pak naar het werk hoeft of zo. En ik zelf ook niet. En ik heb wel eens gestreken, maar dan tijdens mijn studie en mijn bijbaan bij de thuiszorg. Yes.
1: Heel lang geleden in ieder geval.
4: Heel lang geleden,
1: en wat is bij jullie de taakverdeling, Nielka? Wat doet jouw man en wat doe jij bijvoorbeeld?
4: Nou, ik doe eigenlijk veel huishoudelijke klusjes, omdat ik wat vaker thuis ben. En mijn man heeft gewoon fulltime baan.
1: Oh ja.
4: En, maar mijn man doet vooral de was, doet hij wel, met de droger.
2: Mm-hmm.
4: En hij doet klusjes in huis.
2: Oké.
1: Okay. Dus er echt iets geklust moet worden.
2: Is er nog wel...
4: Wat grotere dingen, ja.
2: En is er dan nog wel iets leuk aan hem? En er komt nog op de valreep een berichtje van Hanny in de app. Mijn man heeft nog nooit gewassen, gestreken, ramen gelapt, gedweild, gestoft. Kortom, ik kan nog van een heel A4'tje volschrijven.
1: Oh. Hey, dankjewel Nielka trouwens, want die hangt nog.
4: Ja.
1: Doei.
0: Bye bye.
1: Hoi.
4: Doei.

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Stevie Wonder en Superstition Audio.
1: Na een week van chagrijn door het gelijkspel tegen Japan is de stemming rond Oranje dit weekend helemaal gekanteld. Dankzij de eclatante overwinning op Zweden, 5-1. En dan ook nog met behoorlijk aardig spel.
2: Ja, heeft Ronald Koeman, onze bondscoach, het licht gezien, bracht het opstellen van Brian Brobbey in Nieuw-Elan. Is hij de nieuwe verlosser? We vragen het, de man die het kan weten. ESPN en Viaplay verslaggever en commentator Leo Driessen, die vandaag ook nog eens jarig is. Goedemorgen, Leo.
3: Goedemorgen.
2: 71, jeetje man.
1: Gefeliciteerd.
3: Ja, dat dacht ik ook.
2: Hey, wat vind je enthousiaster? Je verjaardag of de Oranje overwinning?
3: Nou, dat was die Oranje overwinning. Want het 71, dat is niet echt meer iets om te vieren.
2: Nee, nou ja.
1: Een mooie leeftijd, ja. Hoor. Prachtig. Ja. Hey, en om maar meteen met die ene vraag te beginnen. Brian Brobbey in de basis, dat was best een verrassing. Was hij nou echt het ontbrekende puzzelstukje?
3: Nou ja, in deze wedstrijd wel. De manier waarop Nederland wilde spelen, ja, werd wel makkelijk gemaakt omdat deze ook een beetje naïef was, hoor, vond ik. Ik denk dat Zweden ook wel dacht, we kunnen wel. Die speelde wel met een 5-man verdediging, maar ze konden niet zo goed verdedigen. Dus dat eigenlijk wel. Wat wel een beetje tegenviel, is dat dat is toch elke keer bij wedstrijd van Nederland zelf was geweest. Er zitten hele goede fases en dan kwamen we na 6, 7, 8 minuten al met 2-0 voor. En dan ineens, na die drinkpauze, kan Zweden zomaar 2-3 doelpunten maken.
2: Vind jij dat ook? Want ik vind het heel hinderlijk, die drinkpauze. Het is heel spelbepalend ineens.
3: Ja, het is een extra dimensie die je ook niet meer uitkrijgt in Amerika. Want die doet dat natuurlijk alleen maar om één reden. Met als excuus weer. Maar het gaat natuurlijk alleen maar om
2: commercie.
3: Ja, precies.
1: Tuurlijk.
3: Maar je moet eraan wennen. Het krijgt een heel ander. Kijk, Zweden profiteerde daar. Wat hadden ze kunnen doen?
2: Ja.
3: Die trainen liefst even bij elkaar. Zeggen, jongens, jij gaat daar staan, jij gaat daar staan. Let even daarop en we gaan het zo doen.
2: Ja.
3: En Nederland keek al een beetje even om zich heen. Dus ik was wel blij, hoor, met 5-1. Hartstikke mooi. Maar ik kan me nog wel een beetje herinneren. En in Frankrijk, als het tegen Frankrijk en Italië, toen Van Basten bondscoach was, wonnen we met prachtig voetbal. En toen dachten we, die derde wedstrijd, weet je wat, we stellen even een ander elftal op. Dat won ook nog. En dan rolden we daarna vlogen we eruit tegen Rusland met Guus Hiddink toen als bondscoach.
2: Ja, klopt.
1: Nou ja, over bondscoaches gesproken, Leo. Ja? Er was natuurlijk best wel wat commentaar na Japan. Wat denk je? Is Ronald Koeman nou, staat hij daarvoor open voor die meningen van ander? Toch misschien een klein beetje? Of vaart hij gewoon echt volledig zijn eigen koers en trekt hij zich helemaal nergens wat van aan?
3: Nee, Ronald is een wijs man, maar ook een eigenwijs man. Maar die moet ook wel een beetje eigenwijs zijn. Maar hij is natuurlijk wel een verstandige mens om zich heen. Hè? Erwin Koeman, wat denk je van Jonk? En daar zit ook nog Van Nistelrooy. Het zijn allemaal voetballers die op hoog niveau hebben gespeeld. En tezamen komen ze wel tot iets. Kijk, weet je, als bondscoach van Nederland zelf, dan doe je het nooit goed. Tenzij de wereldbeker wint. En dan zullen we het nog zijn. Het had 3-0 moeten zijn in plaats van 2-0.
2: Ja, moeten we niet een beetje gematigd enthousiast zijn? Want ik bedoel, we hebben ook best wel dingen gezien van het Nederlands elftal waar nog heel veel vraagtekens bij staan.
3: Nee, dat zeg je goed. Gematigd enthousiast.
2: Ja.
3: En ook niet te chagrijnig als het niet gaat. Want we zijn goed, maar we zijn niet de beste.
2: Ja, wat vind jij van Somerville? Want dat vond ik echt geweldig om naar te kijken.
3: Ja, snel, hè?
2: Ja, niet te geloven. Zo'n Braziliaanse taferelen kreeg ik echt.
3: Ja, maar dat jongetje had het al. Nou, jongetje zeg ik dat.
1: Maar jij bent 71, je mag iedereen een jongetje noemen, Leo.
2: Zelfs ik ben een jongetje bij jou.
3: Ja, dat zou je wel willen, hè?
1: Die Leo. Ja.
2: Hey, Leo, vrijdag tegen Tunesië. Wordt het een makkie?
3: Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dus daar. Ja, wordt een makkie. Ja.
1: Toch wel.
2: Hey, we zijn helemaal op de hoogte. Dankjewel, Leo.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: De
19: 80's en
0: 90's top 1500 van Radio 10 gaat verder met binnen nu en 20 minuten. Whitney Houston, de Boys Town Gang en ook de B-52's. Maar eerst het nieuws. Hannelore, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De overheid heeft nog steeds niets geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden. Dat zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om beter te controleren. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken. Dat blijkt uit de nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Er moeten veel huizen worden gebouwd, het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. En daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met 2 postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. En dan het Radio 10 weer. Het wordt een droge en zonnige dag. Alleen in het noorden wat meer bewolking. En het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
17: En dan het Radio 10 Verkeer. Er zijn 30 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Hoogmade, 54 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Heteren, 54 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Dussen en de brug over het afwateringskanaal, 38 minuten.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
21: 80's en 90's, top 1500.
22: Gordon en Fraukje.
0: Op nummer 583, Love Will Save the Day. Hier is Whitney.

0: in mijn grotje sleurde.
1: Nou,
0: ja. In de tijd doe je dat, toch?
2: Met zweetvoeten. Een vrouwtje vertelde vanochtend een verhaal dat ze een date had met iemand met vreselijke zweetvoeten. Bah.
0: Ja, die heb ik weggestuurd, hoor.
3: En jouw eigen persoonlijke love check. Nou ja, zangeres Kate Pearson die zingt er ook over. Het schijnt dus dat ze in de tijd dat ze net begonnen waren een gammel houten huisje huurde voor $15 per maand. Geen stromend water, maar de band kon daar wel heel vaak samenkomen om te jammen. En nou ja, misschien nog wel heel andere dingen natuurlijk. Het was in ieder geval de ode aan deze oude cabine die je hoorde. Op nummertje 582, de B-52's Love Shack. In de 80s en 90s top 1500 hier bij Radio 10. Wat een heerlijke lijst. We gaan de hele week nog door.
2: Ja, zometeen spreken we onze speciale oranje verslaggever uit de United States. Oftewel Donald J. Trump. En we blikken met hem terug op de wedstrijd van de Nederlandse elftal tegen Zweden. En hoe heeft hij de wedstrijd meegekregen? We horen het zo van onze speciale Amerika-correspondent.
3: Ja. En de band die je nu gaat horen komt uit hetzelfde land. De Boys Town Gang, afkomstig uit het zonnige California. Can't Take My Eyes Off Of You op 581 in de 80s en 90s top 1500.

0: Nou, deze hit is grotendeels het werk van Phil Collins. Hij schreef het liedje, hij produceerde het en speelde ook de drumpartij in. Hè? Als je goed luistert naar de achtergrondzang, dan kun je Phil zelfs horen zingen. Op 579 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10, de 4 Tops en Loco en Elke Pulco.
1: Ranking the hits.
2: Zoals elke dag jouw kans op €250 als je weet te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En ja, het is een heugelijke dag vandaag, vind ik tenminste. Want Duran Duran treedt vanavond op in Tilburg tijdens Spoorpark Live. Ja, jammer, ik kan er helaas niet bij zijn.
3: Waarom niet?
2: Nou ja, dat vind ik een beetje ver, Tilburg.
0: Een beetje ver.
2: Ja, maar anders had ik het zeker gedaan, want ik ben, zoals je weet, groot fan van Duran Duran. Helemaal te gek. Daarom vandaag een hit van deze groep. Dit een hit voor of na 1992. Als je het weet, stuur het dan in via de app van Radio 10.
3: En ze heeft alles weer bij elkaar gesprokkeld wat nieuws aangaat. Hannelore, wat zit erin? Wat viel jou op?
4: Ben jij stiekem uitgedroogd omdat je te weinig drinkt met deze hitte? Je hoort zo op welke verrassende signalen je moet letten.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Oh, wat een goal! Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Ja, van de Walkman naar de eerste Discman, van beenwarmers naar trainingspakken en van de Commodore 64 naar de eerste versie van Windows. Kortom, dit is de 90s, doe je hier bij Radio 10 met de top 1500. Mariah Carey en Supertramp komen er zo aan.
3: Nou, een beenwarmertje heb je niet nodig vandaag, want het wordt een zonnige en zeer droge dag. Ik kijk even om me heen en het is echt heel droog. Alleen in het noorden wat bewolking. De temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 2.
2: Misschien heb je van de, tot maximaal hoeveel? Want het viel even weg.
3: 30.
2: Oh, dan heb je wel een zweetband nodig. Ja. Dat is ook weer helemaal jaren 80 natuurlijk. Radio 10 verkeer dan. Er zijn 28 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 1 uur en 27 minuten door een ongeval. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 53 minuten. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoude-Rijndijk. 47 minuten.
0: 3 minuten over op 9. Ik hoorde een vrouwtje en dochtershow van 10. En Hannelore, wat zit er in het nieuws?
4: We doen het verrassend goed op het WK. En Oranje is daarom flink gestegen op de WK-ranglijst van de sportexperts van de New York Times. We staan nu 5e. Alleen Frankrijk, Argentinië, Duitsland en Engeland staan nog boven ons. Maar we worden nu dus niet meer als outsider bestempeld, maar in één adem genoemd met de standaard favorieten. En oké, het is geen officiële FIFA-lijst, maar wel een dynamische krachtmeting op basis van vorm, tegenstand en statistische modellen. Het lijkt wel
2: door één wedstrijd, hè?
4: Wetenschap.
3: Algere wiskunde, ja.
4: Drink je wel genoeg? Ja, veel mensen niet. En volgens artsen negeren we massaal signalen die erop wijzen dat je stiekem bent uitgedroogd. Je zou denken dat je pas bent uitgedroogd als je dorst hebt. Hè? Vaak zien we dat als eerste signaal. Maar betere signalen zijn prikkelbaarheid, hoofdpijn, spierkrampen en extreme vermoeidheid. Dat wijst al veel eerder op een vochttekort, vooral tijdens warm weer. En ook een snelle hartslag of een huid die minder snel terugveert na een kneepje kunnen allemaal tekenen van uitdroging zijn. Dus ja, drink regelmatig is het advies.
2: Maar dat is ook ouderdom, hè? Dat je huid niet meer terugveert na een kneepje.
4: Ja, ook, ook.
3: Nou, ik drink echt sowieso 2 liter water per dag. Dat is nu, dat moet.
2: Oh, echt?
4: Ja, dat moet. Dit, nou, zeker met die hitte misschien zelfs nog wel iets meer.
3: Maar als je echt uitdroogt, het is best wel heftig hoor. Dat zijn echt geen leuke verschijnselen.
2: Ja, maar ik heb nog een verschijnsel. Als je niet genoeg drinkt, dat kun je ook zien aan je poep.
3: Aan je poep, ja.
2: Ja, dan krijg je van die keutels.
3: Maar je weet wat poep is in het Belgisch, hè?
2: Ja, dat is echt zo.
4: Ja, maar dat heeft volgens mij ook te maken met vezels en zo. Toch?
2: Ja, het heeft ook te maken met een... Dat heeft mijn huisarts tegen mij gezegd. Okay. Als je keutels hebt, dan drink je niet.
3: Dat is wel. Nee.
2: Ja, dat is toch handig.
3: Een beetje moshy zijn. Een beetje moshy moet het zijn.
2: Ja, moshy, okay. Moshy.
4: Doe het nou wel.
2: Een lekkere slang.
3: Shit ook.
2: Ja.
4: En Nederlanders gaan massaal met de auto op vakantie en blijven dichter bij huis. Mensen willen minder vliegen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge prijzen. Maar we laten ons die vakantie niet afpakken. Dat blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Wij als echte Hollanders hebben gekeken wat de voordeligste opties zijn. Nou, vakantie in Nederland is een stuk duurder geworden door de btw-verhoging naar 21%. En daarom boeken we nu massaal een huisje vlak over de grens in België en Duitsland. En ook hebben al veel Nederlanders ontdekt dat je nog relatief goedkoop vakantie kunt vieren in Turkije en Griekenland.
3: Maar ze jagen toch iedereen het land uit met die belastingen. Het is toch niet te geloven. Je wordt aan alle kanten wat je leeggeroofd in het land. Echt niet te geloven.
4: Over die btw-verhoging.
3: Ja, maar dat is toch niet normaal? Ja. Ik bedoel, voor gezinnen met kinderen is dat toch ook niet meer op te brengen?
2: Nee, maar ook bijvoorbeeld, jij zei het al, Hannelore, een vakantiehuisje. Nou, dan kan je zeggen, dat is misschien goedkoper in Nederland, maar dat is nog duurder bijna dan een buitenlandvakantie.
4: Bijna wel, hè?
2: Ja. Echt duizenden euro's voor zo'n vakantie.
3: Maar ja, zo'n autovakantie, dat is toch ook best pittig met die benzineprijzen?
4: Ja, dat klopt. Ja. Maar het is altijd nog minder pittig dan vliegen.
3: Ja.
4: Als je
2: en dan alle kinderen in die auto. Ja, ik denk dan meteen.
4: Nou ja, ik vind het ideaal. Want wij gaan ook met de auto op vakantie deze zomer naar Frankrijk. Ja. Dan denk ik, ja, we hoeven geen auto te huren. De hond kan mee, daar hoeven we ook geen oppas voor. En we rijden gewoon makkelijk naartoe. Ja.
2: En er ontstaat geen ruzie in de auto? Of,
4: we gaan het beleven. Het is onze eerste autovakantie.
2: Oh, echt?
4: Dus ik weet het niet.
2: Ik denk, dat doe je al elk jaar.
3: Nee, we kunnen gewoon alleen thuis blijven, hoor. Ik heb de laatste 2 weken geprobeerd. Nou, prima.
2: Oh, ben je toch een dierenbeest? Ja.
0: Gordon en Vrouwtje. En Mariah Carey op 578. I'll be there.

0: De nummer 577 in de 80's en 90's top 1500 van Radio 10 Supertramp. And it's raining again.
1: Ranking the hits.
2: Hey. Spelen we van...
3: allergie tegen platen met een kinderkoor.
0: Oh ja? Ja, okay. Dat zit er wel in. Ja, dat is wel waar.
3: Echt kippenvel.
2: Nou, je hebt niet voor niks geen kinderen natuurlijk. Tenminste, grote kinderen heb je nu, maar geen kleintjes gehad. Goed, aan de telefoon is Sandra uit Den Haag. Daar spelen we Ranking the Hits mee vandaag. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hallo Sandra.
2: Morgen.
3: Hallo,
2: jij bent iets, je bent iets heel, nou ja, best wel fanatieks aan het doen, vind ik, ja, zelf.
3: Met dit weer, ja.
4: Met het weer zeker, ja.
2: Ja, wat ben je aan het doen?
4: Ik ga zo verder met de muren sauzen.
2: Zo?
3: Oh.
4: In de hitte.
2: Nou, dat vind ik heel dapper van je. Ik laat dat toch altijd doen, want ik vind het een klus niet normaal.
3: Ja.
2: Wat goed, man.
4: Ik vind het al erg leuk zelf om te doen, dus...
3: Ja, lijkt me. Ja. Dat vind ik dan wel weer leuk.
2: Ja, de muren sauzen.
3: Ja,
4: de muren sauzen.
2: Doe jij dat zelf dan, Gordon?
3: Nou ja, als ik de kans krijg wel, ja. Maar het liefst...
2: Ik geloof er helemaal niks van. Jij hebt nog nooit in je leven...
0: Ik was vastgehouden.
2: Jij hebt nog nooit één muur gesausd. Nou, geloof jij het, Sandra?
4: Ja, je weet het niet. Je weet het niet.
2: Feit of fabel?
4: Ik word er al heel erg rustig van, Gordon.
3: Misschien misschien is dat de oplossing. Gewoon
2: misschien zou je het eens moeten doen.
3: Ja, zo'n lekkere kwast in mijn hand.
2: Ja,
4: ja, precies.
3: Ja.
4: Precies, ja, Sandra. Radio 10 aan en gaan.
2: Alle gekheid op een stokje. Sandra, jij hoorde net dit leuke liedje. Sandra, voor of na 1992?
4: Nou, dat was ervoor.
3: Helemaal goed.
2: Zeker was dat ervoor. Wild Boys, Duran Duran uit 1984.
3: Jezus, zo lang geleden al.
2: Ja, hartstikke lang geleden. De eerste €50 heb jij al binnen. In totaal maak je kans op €250. Dan moet je alle vragen goed beantwoorden. En als je het fout hebt, ja, dan lig je eruit. Hè? Dat weet je, Sandra.
4: Ja, ik weet het. Goed. We gaan ervoor.
2: We gaan ervoor. Voor €100 was dit een hit. Voor of na 1984?
3: Weet jij, hoor.
4: Dat is daarna.
3: Dat heb jij heel goed. Ja, 1990 was het. All I Wanna Do Is Make Love To You van Heart. Yep. Nou, we zitten in een knock-out fase. Net als het Nederlands elftal straks. €100, stop of doorgaan?
4: We gaan door.
0: We gaan door.
2: We gaan door. Voor €150 was dit een hit voor of na 1990.
3: Ze nog zo staan met het lange haar.
2: En de lipgloss.
3: Vertel het eens, Sandra.
4: Ik ga voor daarvoor.
3: Daarvoor? Nou, dan heb ik nieuws voor jou. Dat is helemaal goed.
2: Yes, yeah, lekker.
3: Lekker op zijn Haags, 1985.
4: 1985.
3: Oh, ja, you're my heart, you're my soul, modern talking. €150 in je portemonnee.
4: Ja.
3: Wat gaan we doen?
4: Nou, wordt die spannend.
2: Ja. Ja.
4: Ik heb gezegd, als ik er doorheen kom, ga ik ervoor. Dus ik ga door.
3: Oké. Okay.
2: Gaat ervoor.
3: Ik hoop zo dat je je muurtje eruit krijgt.
2: Ja, ik hoop het ook, lieve Sandra. We gaan voor het allerlaatste fragment. Voor The Big One. €250. Was dit een hit voor of na 1985?
3: Ja.
4: Ik ga weer voor de voor.
3: Oh, wat goed.
2: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Wat een rotzak, hè? Dat je bijna te pakken,
2: echt,
3: hè?
2: Echt.
4: Ja, ik denk, maar dat kan niet kloppen. Het is ervoor.
2: Nee, het is ervoor. €250.
3: Lekker. 1980 kwam die in de Randy Crawford met One Day I'll Fly Away.
2: Ja, hartstikke goed. Nou, gefeliciteerd, €250. Lekker een hele hoop verf dat je kan kopen.
3: Denk maar bij elke slag tientje. Een tientje. Een tientje. Hup,
4: een hele dure verf. Hartstikke leuk. Super.
2: Hey, verf ze vandaag. Doei, Sandra.
4: Dankjewel.
3: Sandra.
4: Hoi, hoi.
3: En het is 11 minuten voor 9. Zo, we lopen zo tegen het einde.

0: De zanger van deze groep, Jimmy Helms, die wilde het ooit solo proberen. En dat lukte allemaal niet. En toen ging hij reclame jingles maken. Voor onder andere chocoladerepen, cornflakes en diepvriesmaaltijden. Ja, dat kun je natuurlijk ook doen. Maar goed, dat werkte maar tijdelijk natuurlijk. Uiteindelijk wilde hij gewoon echte muziek maken. En toen is hij deze groep begonnen. London Beat op 575. In de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Eigenlijk Thinking About You, hoorde je.
1: Nou, leuk liedje.
0: Heerlijk. Even terug naar de jaren 90.
1: Ja, zometeen Dennis Verheugd met het vervolg van de 80s en 90s top 1500.
2: We zijn er morgen weer.
1: Tot morgen.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Oranje fans opgelet,

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nou, van harte welkom op dag 8 van deze toffe lijsten. Weten ze naar die top 1500. Met dit uur onder andere noteringen van Queen, Het Goede Doel en E17. Ken je die jongens nog? E17, leuk hè? Eerst het nieuws van 9 uur. Hannelore, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij de hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden. Dat zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp. Klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels zoals tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend. En sinds corona hebben ook steeds meer mensen een huisdier. Daarom is ook in die branche werk zat voorlopig. En illegale casino's krijgen alle ruimte om reclame te maken op Instagram en Facebook, terwijl dat helemaal niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. In de reclames wordt geroepen dat je alleen maar kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. En dan het radioteam weer. Droog en zonnig vandaag. Alleen in het noorden wat meer bewolking. En het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
6: Oké, Hannelore, dankjewel. Flitsmeister meldt op dit moment nog 31 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld door een ongeval. 1 uur en 18 minuten, meteen ook de langste. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Rijndijk. 3 kwartier en ook 3 kwartier op de A50 Os-Arnhem. En dat is voor Heteren.
8: 80's en 90's, top 1500.
7: Dennis Verheugd.
6: Ja, hoe klinkt de soul-klassieker van de Supremes uit de mond van Phil?

0: speciaal gedraaid voor alle werkende helden op deze tropische maandag.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Genoteerd op 573 in deze waanzinnige lijst. De 80s en 90s top 1500. Goedemorgen, 9 over 9. Op deze, nu toch alweer warme dag, hè? Echt, ja, mocht je vanochtend fris en fruitig zijn opgestaan, dan voel je je waarschijnlijk nu alweer plakkerig. Zelfs na gedoucht te hebben. Ja, iemand die zich ook plakkerig voelt, dat is Martijn Koltman. Hij heeft de boot gemist, of beter gezegd het vliegtuig.

oud cassettebandje een wereldhit opleverde. Eerst een Spaanse knaller van Juan Luis Guerra. En ja, ik geef toe, als je deze tekst in het Nederlands vertaalt, dan klinkt het toch een beetje raar. Ik zou een vis willen zijn om mijn neus in jouw

Ja, bij wet geregeld. Het moeten alle tijden direct, snel en over de volle breedte vrij zijn van obstakels. De nooduitgang. Je hoort een van de 6 noteringen voor het goede doel. En wel op nummer 571. Nou, ik dook net even dieper de lijst in en we komen ze nog 2 keer tegen. Op 191 en op 61. Dus nog even geen nooduitgang voor het goede doel. Ze moeten nog terugkomen. Zometeen Womack en Womack met op zich ja een vrolijk klinkend liedje, maar die toch een behoorlijk duistere kant vertelt over een waargebeurde familiegeschiedenis waar zelfs een scriptschrijver van zou zeggen: nou, het mag wel ietsjes minder sensationeel. Eerst wederom een notering in een taal die ervoor zorgt dat je jezelf bij deze tropische temperaturen direct waant op een zonnige vakantiebestemming. Eros Ramazzotti belooft: het mooiste moet nog komen. Nou, een belofte maakt schuld, hè?

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Goedemorgen, 2:01. Ja, het wordt weer een heerlijke warme dag vandaag. Droog en zonnig, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt daar zo'n 21 graden, maar in Brabant en Limburg 29 tot 32 graden. Flitsmeister, die meldt nog 16 vertragingen. En dit zijn de

0: 1500.
1: Ja, ze zeggen wel eens, waar een deur sluit, gaat er vanzelf weer eentje open. Of achter elke voordeur schuilt een verhaal. Ja, ook bij de jongens van de E17 kwam de inspiratie voor de bandnaam achter de voordeur vandaan. Ze zagen vaak enveloppen op de mat liggen met daarop dezelfde postcode, E17. Want ze woonden allemaal in dezelfde wijk van Londen en dus werd hun postcode de inspiratie voor de naam van de groep, E17. Sterker nog, hun eerste album kreeg zelfs de naam van de wijk mee, Walthamstow. Ja, de plek waar het voor hen allemaal begon. En van dat debuutalbum kwam ook hun grootste hit. Dat was It's Alright. En hoorde je op 567 in de 80's en 90's top 1500. Overigens hoorde je eerder dit uur nog Eros Ramazzotti. En ik kan je vertellen, ja, zojuist is er hier achter de schermen een klap opgegeven. We gaan tickets weergeven. Volgend jaar, 6 april, dan staat Eros in de Ziggo Dome. En jij maakt vanaf volgende week maandag kans om bij dat concert aanwezig te zijn. Hey, hoe leuk is dat, hè? Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Bellissima. Dan door met een dame die ontdekt werd door het legendarische duo Burt Bacharach en Hal David. Het is Dionne Warwick. Ze staat twee keer in de lijst met Heartbreaker als hoogst genoteerde. Dit is
2: 566.

Het was muzikale kritiek op het verdwijnen van de live muziekclubs in Los Angeles. We Build a City. Starship op 565 in de 80s en 90s. Top 1500 hier bij Radio 10. Ja, de afgelopen tijd konden we uitkijken naar de film. De biopic over Michael Jackson. Michael, nu is er iets nieuws om naar uit te kijken. De grootste Michael Jackson tribute show van Europa komt in november naar de Ziggo Dome. En jij kunt daarbij zijn dankzij de tickets van 10. Zo meteen gaan we weer een rondje Is het 80s of 90s spelen. Als jij raadt uit welk decennium met oude tv- of radiofragment komt, dan moonwalk jij richting de This Is Michael Show aan het einde van dit jaar. Eerst tijd voor de King of Pop himself, met een hit die bijna nooit op het album Thriller had gestaan. Liedje werd geschreven door Steve Porcaro van Toto. Ja, omdat de rest van Toto de track te rustig vond, bleef het op de plank liggen. Ze wilde het eigenlijk zelf opnemen, maar op een gegeven moment had er zoiets van, toch wel rustig om dat op een album te knallen. En toen producer Quincy Jones, die nou samenwerkte met de mannen van Toto, op zoek was naar nieuw materiaal voor Thriller, kwam het bandje op het bureau van Quincy terecht, of de demo. Nou, hij hoorde het aan en hij was eigenlijk meteen enthousiast. Ja, zo groeide een bijna vergeten demo uit tot een van de bekendste tracks op het legendarische album Thriller. Dit is Human Nature in de lijst op 564.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
11: Plintenfabriek.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Voor elke stijl de juiste afwerking.
11: Plintenfabriek.nl.
13: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ja, tot en met vrijdag is het een feest der herkenningen. Trip down memory lane met de 80's en 90's tot 1500. En die lijst die gaat zo dadelijk lekker door met onder andere Brandy en Monica, de Blues Brothers en ook Fleetwood Mac. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Nicola Ruis, goedemorgen.
17: Goedemorgen. 2 gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was kort na een melding over een schietpartij. Daar wordt nog gezocht naar een verdachte, dat is een jongen van 15. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Dat kostte gemiddeld €4000 per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. Het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Tankers voor LNG, dat is vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Dat was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel dat helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. En in Rotterdam was het vannacht groot feest, nadat Kaapverdië met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een enorme groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië. En ook dan gaan ze weer gezellig met elkaar kijken. Radio 10 weer. Het is droog en zonnig, alleen in het noorden hangt er een beetje bewolking. Daar wordt het slechts 21 graden. In Brabant en Limburg een stukje warmer. 29 tot maar liefst 32 graden.
16: Lekker hoor, Nicola. Dankjewel. Flitsmeister, die meldt 10 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld door een ongeval. Bijna 1,5 uur. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. Een klein half uurtje. En ook een half uur op de A4 Den Haag-Amsterdam. En dat is dan voor Hoogmade.
0: 80's en 90's, top 1500.
1: Dennis Verheugd.
16: Ja, wat is nou de betekenis van de Power of Love? Het antwoord krijg je van Huey Lewis en de News.
1: Radio 10. 563.

0: Kijk op het witte doek. Ja, en de oranje koorts bereikte zijn hoogtepunt.
1: En dat is het afgelopen echt van groot. Nederland, Europees kampioen. Uniek moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. En een terecht moment.
0: Ja, Nederland werd Europees kampioen. Oranje versloeg de Sovjet-Unie met 2-0. Ja, en het geloof in de winst op het WK is afgelopen weekend ook flink toegenomen. Na de 5-1 tegen Zweden, afgelopen zaterdag was dat. Ja, en terwijl het land in 1988 ook op zijn kop stond, bestormde hits als As Long As You Follow van Fleetwood Mac de hitlijsten. En staat genoteerd op 562 in deze 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Goedemorgen, 10 over 10, zo meteen in de lijst.

0: enige vorm van spanning. Sterker nog, ze ontmoetten elkaar pas voor het eerst toen ze de studio indoken en deze single opnamen. Nou, ik weet het niet. Ik heb ook wel eens gelezen dat het ook niet echt boterde tussen die twee, hoor. Dus, Brandy en Monica dus. The Boy Is Mine, op 560 in de lijst. Dan nu mannen die altijd gekleed waren in zwarte pakken. Met een hoedje op. Natuurlijk bijpassende zonnebrillen. Het waren Guilty Pleasure van Renske. En voor Bastiaan de hit die hem terug doet denken aan zijn schoolkamp 1989. Toen hij samen met zijn maatje Mark Everybody Needs Somebody deed. Op de bonte avond. Ja hoor, bekend natuurlijk van de gelijknamige film. Hè. Dit zijn de Blues Brothers op
1: 559.

0: presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
20: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: 80s en 90s, top 1500. Dennis Verheugen.

0: het ontstond door een flinke portie imponeren. Liedzanger Mike Scott, die was in New York met zijn vriendin toen ze hem vroeg of het makkelijk is om liedjes te schrijven. Nou, hij pakte een pen erbij, stukje papier, keek omhoog, zag de maan. Dus hij schreef op: ik zag de halve maan en jij zag de volledige maan. Nou, zijn vriendin was zo onder de indruk, dus besloot hij het later maar daadwerkelijk uit te werken tot een liedje. En die hoorde je zojuist op 556, dus in de 80's en 90's top 1500. Bijna 10 over half 11, op deze nou, toch al warme maandagochtend. Zullen we een spelletje spelen? Misschien wel leuk.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja joh, we gaan het gewoon doen. De grootste Michael Jackson tribute show van Europa komt in november naar de Ziggo Dome. En jij kunt toegang krijgen met de tickets van 10. Ja, het spel is simpel. Je hoort een fragment en jij mag raden. Dus nou, zeg het maar.
1: Is het 80's of 90's?
2: After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
0: Wow, spannend. Ja, komt dit fragment uit de jaren 80 of 90? Laat het weten via de Radio 10-app. Word je zo dadelijk gebeld en in de uitzending gehaald. En je antwoord is goed. Dan pak jij 2 tickets van 10 voor This is Michael. De grootste thriller show.

0: Dan heb ik Patrick uit Utrecht. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe ben jij de maandag begonnen?
1: Lekker is gegaan. Ik heb een druk weekend gehad, verhuizing. En zit in de voorbereiding op het huwelijk van mijn oudste dochter de aankomende week. En ja, ben nu even aan het relaxen. Dus loop lekker met de hond.
0: Ja, oh, wat goed. Heerlijk is dat, zeg. Hey. Wat spannend ook. Wat een mooi vooruitzicht ook van je dochter.
1: Toch? Ja, dat zit al eigenlijk al even tegenaan te kijken. En het is aanstaande zaterdag is het zover. Dus ja, ik kan niet wachten. Geweldig.
0: Nou, alvast heel veel plezier. Jij hoorde overigens zojuist deze opgave.
2: Is het 80s of 90s?
3: After this, there is no turning back. If you take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
0: Nou, Patrick, je had wel even de tijd. Hè? Een lekker lang, lang fragment. De opgave van vandaag. Is het 80s of 90s?
1: Daar hoef ik niet over na te denken. Oh. Dat was de jaren 90 en 99 om precies te zijn.
0: Jo, oké, nou, gooi het er dan maar uit.
1: Ja, 1999, jaren 90.
0: Precies. Nee, ik dacht, misschien dat je ook nog eventjes de film noemt, maar...
1: Oh, de Matrix.
0: Ja, dat weet je
1: ook nog. Uiteraard.
0: Ja, wat ging je vaak naar de bioscoop in die tijd?
1: Eigenlijk wel. Ja. Meestal op de woensdagmiddag. Mm-hmm. En veel s'avonds ook in het weekend. Maar geweldig toch, films kijken.
0: Ja, zeker. En naar concerten gaan, want ik mag je feliciteren.
1: Wow!
0: Twee tickets tot 10 voor het concert This Is Michael. Op donderdag 19 november in de Ziggo Dome Amsterdam. Heel veel plezier.
4: De 80s en 90s top 1500. Radio 10. 553.

0: deze 90's top 1500.
1: Radio 10. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
7: Doei!

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Met weer een uur muzikale jeugdherinneringen ophalen. Ja, de lijst wordt eigenlijk alleen maar mooier en sexier. Want Right Said Fred gaat zo dadelijk gedraaid worden met I'm Too Sexy. Dat zouden ook de woorden van Nicola kunnen zijn. Het nieuws van 11 uur. Ja, goedemorgen.
16: Goedemorgen, klopt. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur vanwege zijn ambassadeur Mendelssohn, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Daar is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook flinke schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Er lagen wel sieraden verspreid op straat. En in Marum is een man gepakt die met 160 km per uur over een weg scheurde. Ja, op zich al hard, maar je mocht er maar 60. Toen agenten hem aan de kant hadden gezet, zagen ze dat er op de passagiersstoel een babytje zat van slechts een paar maanden oud. De man is zijn rijbewijs kwijt en vanwege de zorg om het kind is er ook een melding gedaan bij Veilig Thuis. Radio 10 weer, het is droog en zonnig, heerlijk fietsweer. Alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg, daar is het een stukje heter. 29 tot 32.
15: Ja, dan is het minder heerlijk fietsweer, denk ik.
16: Ja, in het noorden is het 21 graden voor deze man uit Marum. Dus ja, ga maar lekker.
15: Dankjewel, Nicola. Flitsmeister, die meldt 13 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld door een ongevalsonderzoek. 1 uur en 5 minuten over 10 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg 13.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
18: 80's en 90's top 1500.
19: Dennis Verheugd.
15: Ja, ben je klaar voor 2 mannen in een strakke zwarte leren broek? Ja! Dit is Right Said Fred. Radio.
12: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

inmiddels gehad, dus nog 3 te gaan. Tot zover de Bruce Countdown. You're the tougher than the rest. En op welk nummer? Op nummer 550. En daarvoor nog Right Said Fred. Ja, een van de mannen die had een dansstudio. En die was gevestigd op een zolder. En je weet, ja, de warmte stijgt altijd omhoog. Dus het zal de vaste heerlijk hebben geroken. Zeker bij de hoge temperaturen als vandaag. I'm Too Sexy. Word je op 551. Ja, de 80's en de 90's, twee decennia waarin de wereld met een noodgang veranderde. Van de typemachine naar de eerste personal computer. De LP veranderde in de CD en bordspelletjes werden ingewisseld voor de Nintendo. Ja, en wat is er een hoop fijne muziek gemaakt in die tijd, hè? 1500 stuks hebben we voor je op een rijtje gezet en daar horen ook de Eurythmics bij. Here

Misschien kan je het nog wel herinneren. Hij is een hele normale jongen, loopt op straat tegen een dame aan, mors koffie over haar shirt en stelt voor om even bij hem thuis een wasje te draaien. Ja, de fantastische start van ook een fantastische film. Wel een nette film in dit geval, hè? Want je zou kunnen denken dat het een film is waarin geen kleding wordt gedragen, maar dat is dus niet het geval, nee. Nothing Hill met Hugh Grant en Julia Roberts. Nou, de soundtrack was ook niet mis, hè? Die hoorde je net op 548. When You Say Nothing At All, Ronan Keating. En hou je van die licht romantische glijders? Dan heb ik goed nieuws, want zometeen Simply Red. En If You Don't Know Me By Now. Maar eerst begeleid ik je naar een virtuele dansvloer. Zo'n 80's dansvloer met knipperende vlakken, weet je nog wel.

0: Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB, en gaan.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium. Jouw online fashion outlet.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
6: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: 80s en 90s, top 1500.
8: Dennis Verheugen.

0: goedkeurend te knikken. George Kooijmans en Barry Hay van de Golden Earring. Ze namen een stukje productie op zich. Ja, wie weet, wordt het nog wel eens wat met die Anouk? Dat dachten ze. En ze kregen gelijk. Door de Sacrifice op nummer 544 in de Edison 90's tot 1500. Met nu Ricky James Matthews. Een artiestennaam waar deze beste man lang over na had gedacht. Hij vond het eigenlijk wel cool klinken. En toch kennen we hem onder een andere naam. En dat is de schuld van Stevie Wonder. Want toen Stevie hem ooit moest aankondigen tijdens een liveshow, vond hij Ricky James Matthews te moeilijk om te onthouden. Dus besloot hij er maar gewoon Rick James van te maken. Ja, nou ja, zo zie je maar, hè. Eén verkeerde aankondiging en alles verandert. Dus dan nog maar één keer zoals het bedoeld is. Dit is Superfreak van Ricky James Matthews op
1: 543.

Dat was Alison Moyet op 542 in de lijst. En All Cried Out. Ja, de Edison 90's top 1500 gaat zo meteen vrolijk verder met Jeroen. De man die al jaren zegt, Hazes is de basis. Ja, dat komt goed uit, want als laatste draait die zo meteen André Hazes. Ja, zeg maar niets meer. Maar eerst ga ik het met je hebben over voguing. Een trend dat kwam op aan het eind van de jaren 80, ontstond in de gay scene. Tijdens het dansen stopte je om de paar seconden en nam je een modellenpose aan. Ja, zo ging dat in die tijd. Je had erbij moeten zijn om het te beleven en te zien. Nou, iemand die erbij was, dat was Debbie, goede vriendin van Madonna. En zij vertelde haar over dit nieuwe fenomeen.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus red ik het tijd. En vamos naar Beterbed.
16: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Seconden, dan breekt hij aan de maandagmiddag en we knallen door richting de nummer 1 in de 80s. 90s top 1500, maar eerst de nieuws. Hier is Nicola Huis.
18: Goedemiddag. De Britse premier Starmer stopt ermee. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk, dat als echtgenoot en als vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Jeffrey Epstein, en dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Het staat in een plan van D66 en die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb, maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Boekholt. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. En door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. En ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. Ja, dat kan kloppen, want het is opnieuw zomers warm. Met veel zon, soms een beetje sluierwolken. Het wordt 24 tot 31 graden. Maar komende dagen dan wordt het steeds warmer. Morgen al 32 graden. Vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
17: Nou, gelukkig zitten we lekker in een studio, Nico.
18: Het is hier min 4.
17: Heerlijk. Dan hebben we 17 vertragingen. Top 3 is als volgt. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, ruim een uur. Dan de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Brugwessum, 23. En de A12 Arnhem-Oberhausen, daar is die weer. Voor Duitsland, 17 minuten.
0: 80's en 90's, top 1500.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
17: Who's bad? Nou, Michael Jackson, die vind je nu in de lijst.

0: Zo'n grote familie die luidruchtig maar liefdevol ruziet aan een eindeloze lunchtafel. En een espresso die altijd beter smaakt dan die van de buren. Dat is volgens menig Italiaan Dolce Vita. Ryan Paris op 10. Stond ermee op 538 en de voordeur Bad Michael Jackson een plekje lager geëindigd. En daar zijn we dan weer de maandagmiddag. De steile klim van de werkweek heb je dankzij Dennis goed door kunnen komen. Dat is fijn, hè? Die maandagmorgen, die zit erop. En we blijven nog even klimmen, want we zijn onderweg naar de bovenste regionen van de 80's en 90's top 1500. Een hele goede middag.
1: Nieuwenhuizen, dames en heren!
0: Ja, dat is zometeen een nummer over jezelf heilig verklaren. Vier zangeressen die dat ook meteen maar hebben gedaan. En je maakt kans op tickets van 10 voor This Is Michael. Maar eerst, Chimp Eats Banana. Dat was oorspronkelijk de naam van de band, maar door de jaren heen, met hulp van wat geestverruimende middelen,

0: antwoord op de vraag, is hij Dead or Alive? Dat weten we inmiddels. De flamboyante frontman van Dead or Alive dus. Pete Burns, You Spin Me Around hoorde hier in de lijst. Ja, dan nog meer van die mensen die niet echt in de massa opgaan. Napoleon, die kroonde zichzelf tot keizer. Hè.
1: Ja.
0: Voormalig Noord-Koreaanse premier Kim Il-sung, die betitelde zichzelf tot de grote leider. Zijn kinderen doen dat niet anders.
1: Precies.
0: Idi Amin, de dictator van Oeganda, die droeg het predicaat Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea.
1: Leuke bescheiden man.
0: Ja, het is ook moeilijk bescheiden te blijven als je zo goed bent als zij.
1: Hè. Ja, precies.
0: Maar je mag jezelf zo meteen heilig verklaren als je zit te luisteren. Als het aan de Simple Minds ligt tenminste. Sanctify yourself hoor je op 534. Maar eerst andere heiligen. The All Saints. Never ever vind je ook in de lijst.

dan niet opvallen. Hè? In het openbaar vervoer houden ze hun oortjes in om sociaal contact te vermijden. Of tijdens vergaderingen zijn ze muisstil. En bij groepsfoto's blijven ze het liefst achteraan staan. En aan de andere kant van het spectrum heb je Pete Burns. Hij zou tijdens een begrafenis nog zelf in een kist kruipen om in de middelpunt te gaan staan. Dat waren het niet dat hij 10 jaar geleden in zijn kist is gaan liggen.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Ook bij Plus, Magnum IJs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
18: 80s en 90s, top 1500.
19: Jeroen Nieuwenhuizen.
20: En dan zijn ze Dire Straits.

0: Is mooi, hè? Prachtig nummer over een tragisch liefdesverhaal tussen een zigeunervrouw en de maan. De vrouw bedriegt haar man met de maan en raakt zwanger. Ze krijgt een zoon met een bleke huid en grijze ogen. Wat haar man ertoe drijft haar te doden uit jaloezie en schande.
1: Hè? Gezelligheid!
0: Het zijn niet alleen maar dijenkletsers in de lijst. Hugo de la Luna, Meccano en de voor Dire Straits Walk of Life op 533 in de lijst.
2: Is het 80s of 90s?
0: Ja, 80s of 90s. We hebben weer iets voor je klaarstaan. En dan mag je even raden of het uit de jaren 80 of uit de jaren 90 komt. Kom je in de uitzending zometeen en heb je het antwoord goed, dan krijg je van ons kaarten voor This is Michael 19 november in de Ziggo Dome. Daar wil je wel bij zijn, toch? Nou goed, open de app van Radio 10, die is gratis, die is makkelijk. Kun je het antwoord geven zometeen. Aan jou de vraag.
2: Is het 80's of 90's?
3: 2 seconden onder, 54-87. Timmertje, wat ga je doen? Halve baan nog. Het wordt een nieuw Olympisch record, het wordt een nieuw Nederlands record. Fantastisch, een wereldrecord!
0: Ja, is het 80's of 90's? Stuur het antwoord nu via de app van Radio 10. En kom maar in de uitzending met het goede. George Michael eerst nog en Iron.

0: Het was dit nummer van George Michael dat een 10-jarig meisje verliefd maakte op muziek. Ze keek naar haar optreden en wist meteen 100% zeker dat ze ook op een dag daar op dat podium wilde staan. Dat meisje heette trouwens Adele. Zonder Fast Love was die muziekliefde misschien niet zo tot bloei gekomen. Adele is overigens geen 80s of 90s. Ja, zelf wel, maar niet qua muziek. En George Michael wel. Die had in de 80s natuurlijk muziek met Wham en ook deze uit de 90s. Was gewoon nog even dekken van de solo hit. Maar ja, de vraag...
1: Is het 80s of 90s?
0: We hadden een fragmentje er net. En is dat dan 80s of 90s? Lianne, die weet het misschien wel. Uit Hoogkarspel. Dag Lianne.
2: Hi, hallo, dat was ik.
0: Ja, je bent 45, Hi. Dus je hebt nogal wat van die muziek in je systeem zitten, hè?
2: Ja, ja klopt, ja.
0: En dan werk je bij de bakker. Meer granenbrood is in de aanbieding, dus dat gaat als warme broodje... Nou ja, meer granenbroodjes over de toonbank.
2: Ja, ja. Ja, inderdaad, ja, zoiets, ja.
0: En heb je zelf ook een sneetje te pakken, of niet?
2: Nee, ik ga straks lekker thuis eten. Ik ben om 1:30 aan, dus dan ga ik lekker naar huis. Dus okay. Dan ga ik een broodje doen, ja.
0: Nou, mooi zo. En wie weet heb je dan 2 kaartjes inmiddels erbij... Hoef je alleen maar even goed antwoord te geven natuurlijk op dit hier.
1: Is het 80's of 90's?
3: 2 seconden onder, 54-87. Timmertje, wat ga je doen? Halve baan nog. Het wordt een nieuw Olympisch record, het wordt een nieuw Nederlands record. Fantastisch, een wereldrecord!
0: Ja, Lianne, het was een mooi moment.
2: Zeker.
0: Maar wanneer was het, 80's of 90's?
2: Ik zeg 90's.
0: Jij zegt 90's?
2: Ja.
0: En weet je op precies welk jaar of niet?
2: 98.
0: Helemaal goed. Marjan Timmer, wit goud in Nagano. Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Niet te spelen.
0: Ja, helemaal goed. En jij hebt ermee 2 tickets te pakken voor het concert. This is Michael. Donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Nou, superleuk.
0: Dat dachten wij ook. Dus heb je al enig idee wie je mee wil nemen? Of zeg je dat komt vanzelf?
2: Ja, met mijn man samen. Dat is superleuk.
0: Nou, helemaal goed. Ja, maar ja, dat is wel de vraag. Wie gaat als morgens vroeg zijn bed weer uit om brood te bakken?
2: Ik neem gewoon een vrije dag.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, helemaal goed.
0: Hey, heel veel plezier en maak er een mooie dag van verder.
2: Gaan we doen, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dag Lianne, doei.
2: Doeg.
0: Het is de 80s en 90s lijst. Zometeen R.E.M. en Kate Pearson, Shiny Happy People. En deze is lekker met dit weer. Wind en zeilen. 529 is het. Splitsing.

0: die anders doe.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Zometeen heb je muziek van onder andere de Backstreet Boys. En ook Phil Collins komt eraan. Maar eerst het nieuws. Nicola Ruijs gaat je bijpraten.
7: Goedemiddag. Het regent schademeldingen na het zware onweer van dit weekend. Vooral in het noorden. In de buurt van Assen en Groningen hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt helemaal plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem wel opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. Ja, bij ons is het warm, maar in het zuiden van Europa al helemaal. In het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld wordt het de komende dagen wel 44 graden. Daarom heeft de Franse overheid maatregelen genomen, waaronder een alcoholverbod in steden als Parijs. En ook bij evenementen in de open lucht mag geen alcohol worden verkocht. Verder zijn er treinen geschrapt omdat de airco vaak niet toereikend is. En dat blijft in elk geval nog de hele week snikheet in Europa. Ja, het weer. Bij ons ook zomers warm, veel zon. Soms een beetje sluierwolken. Het is 24 tot 31 graden. En ook hier wordt het steeds warmer. Morgen al 32 graden. Vrijdag zelfs tot 18:30.
6: Dus de Fransjes moeten vanavond zonder biertje of wijntje de wedstrijd kijken.
7: Je mag alleen in een gekoeld restaurant mag je nog een wijntje bestellen. Maar anders wordt het lastig.
6: Nou, inderdaad.
7: Watertje.
6: Succes ermee, jongens. Dan hebben we 20 vertragingen. De top 3 is als volgt. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. 1 uur ruim. Dan de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg. 17 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar 21.
8: 80's en 90's. Top 1500. Jeroen Nieuwenhuis.

0: De Backstreet Boys, Larger Than Life, die staat op 526. Lekker, Chantal.
1: Ja, de Backstreet Boys, dat kan gewoon altijd.
0: Ja. 80's en 90's, top 1500. Daarom ook in deze lijst. En de vorige man die in zijn thuisland Canada op handen wordt gedragen. Ze hebben zelfs postzegels gemaakt met zijn afbeelding. Nou, dan kan die weer een keer, Nico.
2: Ja.
0: Mocht je zijn achterkantje willen likken, dan kost je dat een paar cent.
2: Een paar cent.
0: Ja. Bryan Adams. Hier op Radio 10, allerbeste van de jaren 80 en 90. En wij hebben nog wat voor de boeg, jongens. Zometeen twee dames. Uit het gevolg van Prince. Nou, dat is ook geen rotzooi.
2: Nee.
0: En twee regenbuien. Wel zo verfrissend misschien tijdens deze hittegolf, hè? Maar Phil Collins die zit er ook echt op te wachten. I wish it would rain down. Dat is een classic die

Wendy en Lisa, Waterfall. Die kwamen uit de pool van Prince, hè? Ja, daar waren ze altijd een beetje te vinden in de studio. Ooit vertrouwelingen zelfs van Prince, tot ze door creatieve meningsverschillen uit elkaar gingen. Meningsverschil klinkt een stuk netter dan het echte verhaal, overigens. Ja, Wendy en Lisa waren namelijk onderdeel van The Revolution, de band van Prince. En Prince had plannen om de band op te frissen met wat nieuwe leden, en dat pikten de meiden niet. Het duurde uiteindelijk 17 jaar tot ze weer met elkaar spraken, en dat was op gelijke voet. Want ook Wendy en Lisa hadden inmiddels hits gescoord. Bijvoorbeeld deze, Waterfall 542. Leuk, hè? Je hoort van alles op elkaar heen op zo'n lijf. Aha, Crying in the Rain bijvoorbeeld, zometeen. En dit is UB40 en Chrissy Hynde. I Got You, Babe, 523.

0: met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
12: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement

0: leefden echt op zo'n tankstation-dieet, Nance en Stacey. Balletjes uit het vet, van die sandwiches uit zo'n driehoekige plastic verpakking, energiedrankjes. Het leven van 24/7 in hun hoogtijdagen. Elke dag waren ze onderweg en dan soms ook nog eens een keer de hele wereld over. Slave to the Music, hoor je op 520 en de voor of Stevie Wonder, Part-Time Lover. Als band kun je het belang van een goede naam niet onderschatten, hè? Nog voor iemand een noot van je gehoord heeft, vormen ze al een mening. En dat schept natuurlijk ook verwachtingen. Heet jij Corrie en de Rekels, dan verwacht ook niemand een dubstep act. Nee toch? Huur je de Basshunters in, dan verwacht je ook geen singer-songwritertje met een piano. En deze band vond een goede naam ook belangrijk, alleen bleven ze maar twijfelen. Eerst gingen ze door het leven als Roots, toen The Cut, The Makers, Gentry. En toen kozen ze voor Spandau Ballet. Dat heeft toch een aardige negatieve bijsmaak. Spandau Ballet, dat was, Nico?
1: Dat was heel erg gruwelijk, man. Dat was als de gevangenen werden opgehangen in de Spandau-gevangenis, begonnen ze te spartelen en dat werd door de daders de Spandau Ballet genoemd.
0: Dus misschien hadden ze nog één keer na moeten denken.
1: Oh, erg, hè?
0: Je kan er nou niet meer omheen. Through the Barricades in de 80s en 90s op 50.

Heb je ooit gehoord van Steinberg en Kelly? Klinkt als een advocatenbureau, maar dat waren ze dus niet. Hè? Het was een songwritersduo, verantwoordelijk voor heel veel grote hits. Die verkochten ze in principe aan iedereen als het maar een vrouw was. Want de twee vonden dat vrouwen zich beter konden inleven in de teksten. Bijvoorbeeld Eternal Flame voor de Bengals schreven ze, Like a Virgin voor Madonna. En deze die je net hoorde, So Emotional, Whitney Houston, wat een knijter op 518. Het vervolg van de 80's en 90's tot 1500 zometeen met Robert Veller. En ik heb er nog eentje voor je, die komt uit België. Clouseau, ooit ontdekt op de markt in Leuven, waar ze hun singeltje Brandweer verkochten met succes. Die middag verkochten ze 427 stuks. Het werden er later iets meer, maar het was wel...

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 30. Altijd laag.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: Juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren!
7: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: De 80s en 90s top 1500 gaat zometeen verder met Prince. I would die for you, na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag, Nicola Ruijs.
7: Goedemiddag. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder op gaat lopen. Als ze in Groningen hebben het zwaarst gehad, daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. En dat kan betekenen dat mannen kunnen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contracten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties en hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Liende nog niet klaar. Hij moest zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen zij ook de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten en er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Ja, en hoe is dat weer dan? Nou, opnieuw zomers. Veel zon, wat sluierwolken, 24 tot 31 graden vandaag. Maar de komende dagen, dan wordt het steeds heter. Morgen al 32 graden, maar vrijdag 34 tot maar liefst 38 graden.
8: Oeh, El Niño, hè?
7: El Niño, super El Niño. El Niño.
8: Dat is, ja, super El Niño.
6: Dankjewel, Nicola. Radio 10 Verkeer, 15 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie grootste. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel, 13 minuten. A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwedijk en Hank, ruim een kwartier. En de A50 als laatste Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, daar 18 minuten extra.
9: 80's en 90's, top 1500. Robert Veller.
6: Goedemiddag, zometeen Savage Garden. Eerst I Would Die For You, Prince.
10: Radio 10. 516.

Goodbye For You van Prince. En misschien wel interessant voor de fans. 28 augustus, omcirkel die datum. Dan verschijnt er 10 jaar na zijn dood een nieuw Prince-album. Dat gaat Timeless heten en er staan 10 nooit eerder uitgebrachte nummers op. Opgenomen tussen 1977 en 2016. Dus vanaf het prille begin van zijn carrière tot vlak voor zijn dood. 28 augustus komt het uit. Omcirkel het even. Welkom, dit is de finale week van de 80s en 90s top 1500. Komende vrijdag, iets voor 7 uur, hoor je, als alles goed gaat, de nummer 1. En brand jij van verlangen om nu al te weten welk liedje dat is? Ga dan naar radio10.nl, want daar vind je de hele lijst. Zo dadelijk een nummer van de Pointer Sisters, waarvan heel veel mensen dachten dat er ook een Pointer Brother meedeed, want ze dachten toch ergens een mannenstem te horen. Bleek niet zo te zijn, maar let even goed op. Zometeen misschien hoor jij die mannenstem ook. Eerst feest in Egypte. Afgelopen nacht wonnen ze daar in Egypte. Aan de hand van Salah hun allereerste wedstrijd ooit op een WK. En ik zou zeggen, wij vieren even mee en stappen op de Nightboat to Cairo. Dit is Madness op 514.

Tenzij je zoals ik in een geërcode ruimte zit, dan is er niks aan de hand natuurlijk. De Pointer Sisters hoorde je Automatic op 513 in de 80s en 90s top 1500. Liedje gezongen door Ruth Pointer. En die zingt, heb je vast wel gehoord, zo laag op dit liedje dat heel veel mensen dachten, ja, je kan me nog veel meer vertellen, maar dit zijn niet alleen de Pointer Sisters. Er doet ook een Pointer Brother mee. Bleek toch niet het geval. Even een vraagje. Ken jij de videoclip van Let Me Entertain You van Robbie Williams nog? Als je door de haren van je wimpers kijkt, dan zie je het misschien nog wel voor je. Robbie en zijn band, die zijn namelijk in die clip verkleed als de band Kiss. Zwart-witte make-up, je kent het wel. En dat vond Robbie heel erg grappig. Alleen hij twijfelde of de band Kiss dat ook zo grappig zou vinden. En dus hield hij er serieus rekening mee dat er een rechtszaak zou volgen. Die kwam er gelukkig nooit, trouwens. Robbie Williams, Let Me Entertain You, nu op 500.

0: 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
21: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
20: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: En 90's top 1500.
23: Robert Veller. Met op 510 You're the Inspiration.

0: dit is wat je voelt als je koud water wil pakken met dit warme weer. Alleen het kraantje heeft een tijdje in de volle zon gehangen. Dan krijg je Hot Water Level 42 op 509.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: En speciaal voor deze fijne lijst heeft collega Gijs Staverman ook een podcast gemaakt. Jazeker, heb je nog niet geluisterd? Even doen. Wat een tijd heet hij te vinden in alle podcast-apps. En daarin spreekt hij met iconen uit die fijne jaren 80 en 90. Onder wie ook Henny Huisman. En in dat gesprek gaat het ook eventjes over een van de ontdekkingen van Henny Huisman in de Soundmix Show. Namelijk Marco Borsato.
2: Marco had op een gegeven moment kreeg natuurlijk alle complimenten van God, je bent daardoor ontdekt zoals jij het opnoemt.
3: Ja.
2: En met al die narigheid was het natuurlijk in één keer Marco B. En ging mezelf ook maar Henny H noemen. Mm-hmm. Want dan zit je in één keer in een soort dat het niet lekker gaat met ze.
3: Nee.
2: En het succes straalt ook op jou af natuurlijk. En dan gaan de mensen ook zeggen, had jij niet wat kunnen zeggen tegen hem? En dan zeg je, ja, ik ben natuurlijk misschien wel zijn ontdekker, maar ben natuurlijk niet zijn vader.
0: Nee, Henny H is niet zijn vader. Henny H. De hele podcast met Henny H vind je in jouw favoriete podcast-app. En Marco Borsato, die hoor je nu op Radio 10 in de lijst. Met Waarom nou jij? Op 508.

Eén keer. Sommige liedjes hebben precies het juiste ritme om iets anders op te doen. Beroemd verhaal is Staying Alive van de Bee Gees. Daar kan je heel goed op reanimeren. Life is Life van Opus, die je net hoorde, heeft dan weer het juiste ritme om een bal op hoog te houden. Tenminste, als je Diego Armando Maradona heet. Want die heeft het liedje toch wel een tweede leven gegeven. Door een balletje hoog te houden tijdens de warming-up van de halve finale UEFA Cup. In 1989, ik weet het nog als de dag van gisteren. Tussen Napoli en Bayern München, nee, ik weet het niet meer. Maar het is een legendarisch YouTube-filmpje. Als jij het nog nooit gezien hebt, check het even of gewoon op YouTube. Dan kan je het zeker vinden. Dit is de 80's and 90's Top 1500 op Radio 10. Met nu op 506. The Adventures of Stevie V en Dirty Cash.

0: vind je bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De prijs

0: 30. Altijd laag.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
21: Vergeet je niet in te smeren.

0: tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: '80s en '90s, top 1500 gaat zo meteen verder met Cher, Love and Understanding, na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag, Martijn Nijhuis.
2: Goedemiddag, Robert. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen. Kunnen vluchten dus weer doorgaan. De afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeertoren. En daardoor moesten vliegtuigen bij Eindhoven uitwijken naar Rotterdam, Maastricht en het Duitse Wezen. Wat die storing heeft veroorzaakt is nog steeds niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de gevangenis in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag. Dat was ruim een jaar geleden. Die schietpartij ontstond bij een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van de daders vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. Vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend al afgelast. Het geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen dan weer niet. En in Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij kreeg extraatjes in ruil voor contracten met leveranciers. Het waren mondkapjes die voor overheidsinstanties waren. Hij moet 24 jaar de gevangenis in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar trouwens. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. Het Radio 10 weer, het is zomers veel zon, ook wat sluierwolken. 24 graden in het noorden, 28 graden in het midden, 31 in het zuiden. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. En de komende dagen steeds warmer.
1: Ja, het kan wel 38 graden worden, hoor ik.
2: Ja, dat hoorde ik Gijs zeggen, maar die overdrijft dat.
1: Dankjewel, Martijn. Yes. Dan het verkeer. Flitsmeister heeft 19 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Door een vrachtwagen met pech daar 22 minuten vertraging. Dan een auto met pech op de A27. Gorkum-Breda tussen Werkendam en Hank. 22 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 29 minuten extra.
3: 80s en 90s. Top 1500.
4: Robert Veller.
1: Jawel, daar gaan we weer. 504. Dit is Cher.
3: Radio 10. 504.

Rihanna, een van de, zo niet, de zomerhit van 1998. 80's and 90's, top 1500. Dat was een hete zomer trouwens, 1998. WK voetbal, Frankrijk. Ja, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Die zomer was het. En dit was een grote hit. La Tribu de Dana, 503 in de lijst. Met de allergrootste klassiekers uit die fijne, twee fijne decennia. De jaren 80 en de jaren 90. Komend half uur zitten we een beetje in de hoek van de covers. Zo hoor je onder andere een cover van Joe Cocker van een oud liedje van The Love and Spoonful. Je hoort een cover van een nummer van Charles Aznavour, gedaan door Elvis Costello. En geloof het of niet, maar ook het volgende liedje is een cover. Moet er wel eerlijk bij vertellen.

nummer 501. Ook een goede spijkerbroek in de jaren 90. Nog steeds trouwens. Elvis Costello en She. Uit die film natuurlijk, hè. Notting Hill. En ik was afgelopen januari nog in de wijk Notting Hill in Londen. En toch gedaan, hè. Zeer tegen de wens van alle inwoners van Notting Hill. Toch op de foto gegaan. Met al die pastelgekleurde huisjes. Ja, toch even in de voortuin gaan staan van al die mensen. Sorry, maar gelukkig hebben we de foto's nog. En uit die film Notting Hill hoorde je Elvis Costello, She, op 501. De volgende artiest was eigenlijk ingevlogen als een soort van gastzanger op een album van Het Goede Doel. Maar tegenwoordig kennen we dit liedje toch vooral als het liedje van die gastzanger. Renéetje Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Even lekker meezingen met dit warme weer kan het ook gewoon geen kwaad om dat toch te doen. Plekje 500 in de 80's en 90's top 1500. Dit is René Vroger op Radio 10.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 80s en 90s, top 1500.
4: Robert Feller.
5: Met nu de Robert Cray Band. Dit is Right Next Door.
3: Radio 10. 498.

0: Dat heel Holland Limburgs lult. En dat is dan ook zo'n beetje het enige wat ik versta uit het hele liedje van Ro&R.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: En het heeft lang geduurd voordat dit liedje een hit werd, hè? Voor het eerst opgenomen in 1990. Toen duurde het tot 1996, 6 jaar lang, voordat het een hit werd. En dat was ook niet de originele opname, nee, de live-uitvoering met het Metropoolorkest. Duurde dus lang, maar toen het uiteindelijk een hit werd, ja, toen ging het ook los. Het is eigenlijk veel meer dan een hitje. Het is voor sommige mensen het officieuze volkslied van Limburg. Ro&R op 497. Zometeen nog in de lijst de doorbraakhit van Madonna. Welke was dat ook alweer? En eerst gaan we van Limburg even naar Den Haag. Want ook daar zit er iets speciaals in het water. He? Veel artiesten komen daar vandaan. Ik noem eventjes de meest voor de hand liggende. Golden Earring, Anouk, Somjeu, Direct, Shocking Blue. Allemaal Hagenezen. En misschien een enkele Hagenaar. Dat zijn de chique Hagenezen natuurlijk. En ook de volgende band heeft The Roots in Den Haag liggen. In de 80s en 90s top 1500 op 496. Damn those eyes. Dit is Kate.

je zou het bijna vergeten. Het is eigenlijk bijna niet meer voor te stellen. Maar bedenk even dat Madonna, toen ze dit liedje opnam en uitbracht, zij nog een volkomen en volstrekt onbekende vrouw was. Zij woonde in een piepklein appartementje in New York. Moest elke maand moeite doen om de huur te kunnen betalen. Ja, het was gewoon een beginnende, sappelende artiest die hoopte op de grote doorbraak. En die kwam uiteindelijk met dit liedje. Holiday. De rest is geschiedenis. Een grote carrière volgde.

vrijdag even voor zevenen. Dan hoor je de nummer 1 bij Gijs Staverman. Die hoor je ook zo meteen na vieren. En tot die tijd heb ik nog 2 liedjes voor je. We gaan even hakken. Jawel, hardcore will never die, dames en heren. Nakatomi, Children of the Night, zometeen op 493. En daarvoor nog op 494.

0: zingt ze allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80 en 90.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Radio 10.
1: 493.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Ja! Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Oranje fans opgelet,

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Goedemiddag, het kan zeker hard gaan, want het is alweer bijna 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws, maar natuurlijk... Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. In Eindhoven zijn 5 mensen opgepakt in verband met een ernstige zedenzaak. Ze werden vanmorgen van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. Die zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Meer wil de politie er nu niet over kwijt. Vanwege de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling.
1: En vroeg beginnen.
2: Ja,
1: vaak.
2: Is iets voor jou. Ook oudere organisaties die slaan alarm. Ze roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. Gaat die goed?
1: Is iets voor jou.
2: In Frankrijk zijn afgelopen weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. 2 van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt daar code rood en blijven de scholen helemaal dicht. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw. En dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer ook dat ze op een WK in actie komt.
1: Belachelijk dat dat niet eerder gebeurd is. Vind ik zo raar.
2: Ja.
1: Vrouwen kunnen namelijk, die kunnen heel goed de vrede bewaren. En die kunnen heel goed, die kunnen heel, ook heel goed overzicht houden en heel goed dingen zien.
2: Heb jij ruzie gehad met je vrouw?
1: Nee, helemaal niet. Maar dat vind ik serieus. Okay. Het zou een perfecte scheidsrechter zijn.
2: Nou, we gaan het zien, we gaan het zien. Ja. Het Radio 10 weer vanavond langzaam koeler. Vannacht 11 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Lekker warm hoor, 27 tot 32 graden. Komende dagen steeds warmer. En als je nou wat afkoeling wil, dan kun je best naar Gran Canaria. Daar is maar 21 graden.
1: Oh, oké. Nou, dat neem ik even mee in mijn ja, vakantiebestemmingen. Dankjewel Martijn. En Robin is weer terug. Ja, hij heeft het golven laten liggen. En, heb je geen brevet gehad? Heb je niet
3: ik had een handicap, denk ik.
1: Ja, oké. Nou, dat moet je Martijn een keer meenemen. Goed, waar staan de files? Goedemiddag, overigens.
4: Goedemiddag, Gijs. Op 38 plekken al op de A16 is er op meerdere stukken druk. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht heb je 1,5 uur file. En verderop tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum zelfs 1 uur. Op de A28 1,5 uur tussen Nijkerk en Ermelo. En op de A58 is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog 1,5 uur file tussen Moergestel en Tilburg-Reesel.
1: Nou, super vervelend. En vooral als het zo warm is. Ik hoop dat je een flesje water hebt meegenomen. Neem dat sowieso de komende dagen mee als je nog in de auto moet en je staat in de file. Ja,

0: 80's en 90's.
1: Top 1500.
0: Radio 10. 491. Ah.

0: Jackson?
1: Nee, nog steeds niet.
0: The Verdict.
1: Dit kan alleen maar tegenvallen. Je hebt het solo op een plug.
0: Maar het is niet een kwestie van pluggen. Het is eigenlijk dat je weer een beetje wordt terug meegenomen naar die hele periode dat hij werd aangeklaagd in Amerika. Maar er zitten dus nu ook beelden bij dat ze bij hem thuis hebben gefilmd. En wat ze. Ja, het is.
1: Dat ik er niet blij van word eigenlijk.
0: Nee, ik word er ook niet zo blij van. Ik heb precies hetzelfde. En wat ik ook heel raar vind, is dat de film doet het supergoed. Het is een geweldige film. Daar is iedereen het wel over eens. En dan opeens komt zo'n documentaire uit. Ik snap niet wat. Ja. Wat dat is. Nou ja. In ieder geval, hij is wel op Netflix te zien. 491 dus. En Modern Talking hoorde je daarvoor. Is twee keer een hitje geweest. Deze versie die je net hoorde was in 86 een grote hit. Maar werd in de jaren 90 nog even vakkundig opgepoetst. Er was een 90s rapper erbij gehaald. Het werd opnieuw een hit. En de 1998...

0: Nou is het origineel al heel bedenkelijk, maar ik houd wel bij het origineel. Mother Talking, brother Louis Louis Louis op 492. Nou, wees welkom. Mijn naam is Gijs Staverman, overigens. Samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew zitten wij gewoon. En ja, de hele familie is weer compleet. Dat vinden wij dan weer leuk om even te vertellen. Maar ja, zitten we gewoon lekker bij op de achterbank. En wij blijven ook gewoon lekker bij je vanwege het feit dat in ieder geval wij stoppen om 7 uur vanavond. Nou, niet met de hele lijst, maar wel met deze dagelijkse versie dan. En straks 489, WhatsApp, Fading Like a Flower. Maar eerst, een van de

0: een beetje hangen. En dat is toch altijd vervelend. Ze gaan ook een beetje stinken. En ze zien er dan niet meer uit. Nou, ik heb een goede lifehack. Martijn, schuif eventjes mee.
1: Ja, heel goed.
0: Doe een klein druppeltje bleek of azijn in de vaas. Dit doodt bacteriën. En dat geldt overigens ook voor een schepje suiker en een koperen muntje. Een theelepeltje suiker geeft de bloem energie. Een koperen muntje in het water werkt licht antibacterieel. Ja. En heb je pioenrozen, dan moet je ze altijd even omgedraaid in een klein sopje doen. Want dan gaat dat suikerlaagje gaat eraf. Ja.
1: Nou, maar wat heb je gedaan vandaag? Nou, ik heb tips gehad over bloemen. En,
0: ja, zeker. Maar ja, goed. Ja, je kan in de file staan, maar je kan er ook nog wel wat van opsteken natuurlijk. Hè, van dit programma. Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Eighties and Nineties Top 1500. Met de grootste hits uit de jaren 80 en de jaren 90. En jij hebt het zelf samengesteld en er is veel gestemd op

0: van dit jaar, nou ja, februari, toen was David Byrne, dat is de man van Talking Heads, die was nog in Nederland. En dat schijnt een heel bijzonder optreden te zijn. Een beetje weirdo. Nou ja, dat stonden Talking Heads ook wel een beetje bekend om. Slippery People uit 85 staat op 488. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, veel beveiligers op Schiphol klagen over agressie. Niet van zichzelf, maar van de klanten natuurlijk.
0: Okay.
1: En wat is nou het beste scenario voor Oranje vanaf nu? Is het eigenlijk wel zo handig om groepswinnaar te worden? Of kunnen we gewoon beter tweede worden?
0: Maar gaan wij dit bespreken met elkaar?
1: Jij zult stel achterover slaan zo meteen.
0: Oké, nou dat vind ik een heel goed idee.
2: Radio Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook, uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
11: Ja, goedemiddag. Vanavond koelt het langzaam af. Vannacht is het 11 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen veel zon, 27 tot 32 graden. Ja, en woensdag wordt het nog veel warmer. Nou ja, dan ben je maar in ieder geval een beetje voorbereid. Dan ben je ook als je wil weten waar de files staan, want Robin van der Gier die weet dat. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, al op 50 plekken. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je een half uur file tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A16 is het in beide richtingen druk. Tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. De andere kant op richting Breda. Een half uur tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. En op de A28 10 minuten file door een spoedreparatie tussen Nijkerk en Ermelo.
11: Oké, nou kom veilig thuis. Aan de muziek ligt het niet hoor. Want jullie hebben het zelf samengesteld. 80's and 90's top 1500. Wij zijn toegekomen aan, ik moet even het juiste nummer even zoeken. 487. Die ga ik zo voor je draaien. Spargo en You and Me. Maar eerst, want het is alweer 4:30. Het nieuws hier op Radio 10. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gijs. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt te maken te hebben met agressieve passagiers wanneer ze iemand moeten controleren. FNV had een speciaal meldpunt geopend voor de beveiligers. Scholen stappen over op een tropenrooster, waardoor leerlingen kortere lesdagen en vaker pauze hebben. Ze zitten vaker thuis. Ook oudere organisaties trekken aan de bel. Die roepen op om ouderen goed in de gaten te houden, want voor hen is de hitte gevaarlijk.
11: Ja.
13: Nee, doe maar niet. En door de warmte komen bij de dierenbescherming meer meldingen binnen over dieren die in de problemen zitten dan anders. Bijvoorbeeld over vee in de wei dat nergens kan schuilen.
11: Ah, dat vind ik vind dat zo zielig.
13: Ja, vind ik ook.
11: Bij mij in de buurt lopen heel veel schaapjes lopen er rond. En de lammetjes zijn inmiddels alweer wat gegroeid. Maar niet ieder schaap is geschoren. En ik vind echt, ze kunnen er gewoon niet tegen deze hitte. Nou, heel veel mensen kunnen er niet tegen. Maar ik denk dat ik het voor schapen nog erger vind dan voor ouderen.
13: Maar een broodje shawarma vind je geen probleem. Het is ook lekker warm.
11: Nee, dat is lamsvlees.
13: Ja, dat is ons. Hey, ik had een hele discussie met mijn zoon Gijs afgelopen weekend. Oh. Ik riep, ja, Oranje wordt gewoon groepswinnaar natuurlijk. Maar toen zei mijn zoon, die er wel verstand van heeft, moet je helemaal niet willen.
11: Dat moet je niet willen. Dat is toch fijn. Willen. Als wij groepswinnaar worden, dat is toch fijn. Rick, help eens even. Dat is toch fijn dat we groepswinnaar worden?
14: Dan ben je de beste. Dus dat
11: dan ben je de beste. Ja, nou, dat willen we toch. We willen toch de beste zijn.
13: Jij weet natuurlijk al dat wij tegen Tunesië gaan. In de nacht van donderdag op vrijdag. Dat is om 1 uur 's nachts.
11: Ja.
13: En voor de spelers is het natuurlijk inderdaad beter als ze eerste worden. Groepswinnaar. Dan moeten ze tegen de nummer 2 van groep C.
11: Mm-hmm.
13: En als ze tweede worden, dan moeten ze tegen de winnaar van die groep.
11: Ja.
13: En dat is dan waarschijnlijk Brazilië. Maar ja, Rick zegt, dat is dan waarschijnlijk ook wel Marokko. Die kans is ook wel groot.
14: Ja, kijk, en Marokko is
5: zit er beter in.
14: Dus wil je dan een Brazilië wat heel goed kan voetballen, maar er minder in zit? Of wil je een Marokko wat iets minder kan voetballen, maar heel gemotiveerd is om Nederland te pakken?
11: Ja, wat een ingewikkelde vraag. Ik wil tegen degene waar we van kunnen winnen. Daar wil ik tegen spelen.
14: Ja, maar qua tijd, zeg maar, is er ook
11: qua tijd.
13: Ja, maar dit is voor Gijs wel even belangrijk.
11: Ja, nu komt het punt dus
13: precies,
11: blijkbaar.
13: Als Oranje als eerste eindigt, dan is de knock-out fase volgende week dinsdag om 3:00 s'nachts.
11: Oh.
13: Een tweede plaats zou voor ons als kijkers in elk geval beter zijn, want dan spelen we komende maandag gewoon om 7:00 s'avonds.
11: Ja.
13: Maar ja, voor jou maakt dat niks uit, toch?
11: Nee, zeker niet. Maar voor mijn kinderen wel, want anders moeten ze later opblijven. En dat vind ik niet zo'n heel goed
13: idee. Nee, dat is niet
11: zo.
15: 80's en 90's, top 1500.
11: Gijs Staperman. Met straks Ultrafax, maar eerst Pargo.
15: 487.

Margo en you and me. Oh, wat zitten we er toch middenin. En wat fijn is deze lijst toch. De ethische 90's top 1500. 1980 was overigens het jaartal waarin het uitkwam. Dan zijn we toegekomen 486 Ultrafox. Dancing with Tears in My Eyes. En dit gezelschap heeft wat gewicht en gewogen als het gaat om hun bandnaam. De band werd in 1974 opgericht onder de naam Tiger Lily. In oktober 1976 besloot de groep de naam te veranderen in Ultrafox met een uitroepteken. Ultrafox! Dat was een knipoog naar de Duitse band Noi, wat ze leuk vonden. Vanaf 1980, toen Mitch Ure de leiding overnam als zanger, liet de band het uitroepteken vallen en gingen ze simpelweg verder als Ultrafox. Dancing with Tears in My Eyes staat dit jaar op 486.

0: niet over een verkeersbord. Nee, anders is het wel traffic sign genoemd. Het gaat over waarop iemand, of tenminste het moment waarop iemand beseft dat een relatie niet meer goed werkt. Het gaat om het zien van een teken. En vervolgens het nemen van afstand en een eventuele breuk. Nou, 485 Ace of Base en de sign daarvoor Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. Die staat dit jaar op nummer 486. En dan is het hoog tijd voor
1: 484.
0: Het is Ice House uit 1987 in Crazy. En je hoort hem nu in de 80s en 90s top 1500.

0: tweede was. Degene die hiervoor kwam. Wake me up before you go-go. En ik heb altijd het gevoel dat dit veel minder oud klinkt dan Wake me up before you go-go.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Maar dat kwam van hetzelfde album en dit was de opvolger. Het was ook een enorme hit voor Wham. En het is ook een enorme hit in de 80's and 90's top 1500, top 482. Erasure, Andy Bell en Vince Clark, die hebben die band opgericht. Sometimes, die hoor je op 483. Straks, dan hebben wij natuurlijk het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de meeste scholen in Nederland hebben hun binnenklimaat niet op orde. En daardoor is het daar nu veel te warm.
0: Oh ja.
1: En baal je omdat je niet naar Pinkpop bent geweest? Dan heb ik goed nieuws.
0: Oh.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij Vakanties.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Prijsvrij Vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer 5 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. 80% van de scholen heeft zijn binnenklimaat niet op orde, waardoor het daar nu veel te warm wordt. En daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, dat mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Oudere organisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 jaar oud dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in die auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. Ja, in Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan daar tot wel 44 graden worden. In Groot-Brittannië moeten ze op zoek naar een nieuwe premier. De linkse premier Keir Starmer stopt ermee. Na 2 jaar heeft hij weer tijd voor zijn belangrijkste baan, zei hij. Zijn gezin.
4: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic. And being the best dad I can to my beautiful children.
3: Ja, Starmer heeft best veel bereikt. De wachtlijsten in de zorg zijn afgenomen. Het gaat ook beter met de Britse economie. Maar hij had een saai imago en hij had niet veel vrienden binnen zijn eigen Labour-partij. En onder Starmer waren er veel schandalen. Zo trad de staatssecretaris voor corruptie af, omdat hij corrupt was.
2: En hoeveelste minister-president was dit nou van Engeland van de afgelopen 10 jaar? Heel veel zijn er al.
3: Ze gaan er snel doorheen. Ja, de opvolger wordt waarschijnlijk iemand van Labour die graag in de kroeg zit. En dat is een beetje popiop.
2: Oh ja.
3: Doet het ietsje beter. Oh. Goed nieuws voor mensen die naar Pinkpop niet konden afgelopen weekend. Je hebt heel veel geld bespaard. Niet alleen aan kaartjes, ook aan eten en drinken. Een verslaggever van De Limburger deed even een onderzoekje. Wat denk jij, Gijs? Wat kostte in Landgraaf een piepklein bakje fruit?
2: Een piepklein bakje fruit? Nou, je zegt het op zo'n manier dat het echt 12,95.
5: Nee. Wat kost nou zo'n bakje fruit?
6: 6,50.
3: Nee, niet te hoog, hè? Een bakje friet met mayo, 8,80 euro.
2: Jeetje.
3: Een heel klein bakje fish and chips.
5: Wat heb je ervoor betaald?
6: 13,95.
3: Tot slot, Gijs, wat kost 1 raketijsje?
2: 1 raketijsje. 3,4 euro.
5: Wat kostte dit ijsje?
6: 3,80.
3: Zat je helemaal goed. Nou, komt er even een opmerking van een jonge moeder, Lisanne. Wat zei jij toen jij dit hoorde?
7: Ik zei gelijk, ja, dan koop je in de supermarkt gewoon een hele doos van 12 stuks voor je.
2: Ja, vind ik ook.
3: Gecheckt, is nog waar ook.
2: En die deel je eruit op de camping. Weet je, dat gaan we volgend jaar doen.
3: Ah, daar kom je niet mee door de beveiliging, hoor.
2: Nee, dat is waar.
8: Ja, nou, moet jij eens opletten.
2: Hij heeft een plekje.
3: Ja, dat willen wij niet weten. Het radioteam weer. Vanavond komt het langzaam af. Vannacht komen de minima uit tussen de 11 graden in het noorden, 17 in het zuiden. Morgen, ja, erg zonnig, 27 tot 32 graden. Komende dagen steeds warmer.
2: Ja, en neem water mee.

0: Op de A2 Eindhoven-Utrecht. Daar heb je een half uur vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg door omrijders van de werkzaamheden op de A27. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, daar sta je 20 minuten stil tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp. En op de A16 een half uur tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum.
1: Oké, nou heel vervelend. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso deze hele file lekker bij je. En we gaan gewoon door met de lijst. Waarom niet?
0: Ja.

0: nog. Ken je deze nog, Martijn?
1: Ja, ik moet zeggen, hij klinkt bekend, maar ik zou hem niet kunnen meezingen.
0: Nee, oké, nou, ik ook niet, want bijna niemand kende hem. Er is wel, Ricky is er wel heel druk mee. Er loopt nog steeds een rechtszaak over wie deze plaat geschreven heeft en dus recht heeft op het geld.
1: Oh.
0: Ja, en Ricky Martin heeft weinig geld, dus het is wel heel fijn als ik eens weer wat verdien natuurlijk. Live in La Vida Verloren, Loca op 480. En Hans de Boy, die tegenwoordig op Malta woont. Hij wordt wel eens in Nederland gesignaleerd, maar hij gaat hier niet meer langere tijd wonen. Hij heeft te maken met zijn gezondheid, hij kampt met long-covid. En op Malta kan hij naar eigen zeggen lekker rustig leven. Kan hij lekker in de zee zwemmen. Heeft veel ruimte en een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. Hans de Boy met Annabel staat op 481. Wees welkom, 80's en 90's, top 1500. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman, samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. En wij rijden met je mee naar huis totdat je veilig thuis bent. Want dat vinden we eigenlijk onze taak. En misschien heb je je wekker gezet om Sting te kunnen horen. Nou, die kun je afzetten. Want hij staat op 479 met Russians.

jaren 80 was ik zelf nog niet zo bezig met coveren. Ik was meer met het ontdekken van nieuwe muziek. En ik dacht dat dit dan ook een originele single was van Tiffany. I Think We're Alone. Nou, dat was wel een originele single van Tiffany. Maar het origineel van dit nummer, dat werd in 1967 al een hit voor Tommy James en de Shondells. Hun versie haalde destijds de vierde plaats in de Amerikaanse hitlijst.

0: onderscheiding ontving tijdens de eerste Europese lintjesregen. Ja, met een orde van verdiensten eren we diegenen die uit alle lagen van de bevolking ervoor gekozen hebben om Europa op te bouwen. Ja, dat staat er dan op. Waarschijnlijk krijg je dat op een certificaat. Niet op de onderscheiding zelf, want dan is die veel te klein voor natuurlijk. Nou, van harte gefeliciteerd. U2 en Pride in the Name of Love staat dit jaar op nummer 477. Inmiddels 5 minuten voor 5:30. We gaan zo ook, is het 80s of 90s spelen? Het is een hartstikke leuk spel. Kun je nog leuke prijzen mee winnen ook. En we hebben het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Tijdens corona waren er veel meer gevallen van kindermishandeling, blijkt nu. En iets heel anders, wat weten jonge mensen als Robin en Lisanne van de jaren 80 en 90? Weten ze bijvoorbeeld waar dit van is? Ja, dat hoor je zo meteen.
0: Ik weet zelf geen eens waar het van is.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: 1,99. Altijd laag. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Ja, goedemiddag. Ook vanavond nog een beetje zon. Vannacht 11 graden in het noorden, 17 in het zuiden. Morgen weer zonnig, 27.

0: Zeg ik dat goed? Of oranje?
1: Oranje.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, geel of oranje.
2: Stemming.
0: Het is in ieder geval, er is een code. Afgesproken voor aanstaande woensdag. Dan wordt het wel boven de 35 graden. Of kan het op sommige plekken worden? Goed. Waar staan de files? Dat willen we ook heel graag weten. En dat weet niemand minder dan Robin van der Gier. Want die is weer terug van vakantie. Van zijn golfvakantie. Waar staan ze? Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, vooral in de Randstad en in Brabant. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld. Een half uur file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Op de A4 sta je tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein een half uur stil door een vrachtauto met pech. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, daar heb je 20 minuten file tussen Rilland en knooppunt Markiezaap.
0: Oké, nou, heel veel sterkte. Is het ethisch of is het 90's? Je hoort zo een fragment en dan moet jij raden of het ethisch of 90's is. Ja, en we gaan het spel straks spelen. Kun je kaarten voor de Michael Jackson Tribute? Kun je de Jackson Tribute kun je bij ons winnen? En dat is hartstikke leuk. Tenminste, dat vind ik zelf dan. Gaan we straks spelen, maar eerst het nieuws, want het is 1 minuut over 5:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Toen de scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat heeft kinderarts Illy bij de parlementaire enquêtecommissie gezegd. Concrete cijfers heeft hij niet, de kans is levensgroot, zei hij. In Frankrijk zijn twee kinderen overleden door de warmte. Ze zouden zonder weten van hun moeder in de auto zijn gestapt en kwamen daar vast te zitten. In Frankrijk geldt code rood vanwege de hitte. En bij het LAX zijn vorige week honderden klachten binnengekomen over de herexamens in veel te hete lokalen, waardoor leerlingen zich helemaal niet meer konden concentreren. Scholen stappen trouwens vanwege de hitte over op een tropenrooster de komende dagen.
0: Maar kun je dan, als je dan het slecht hebt gemaakt, kun je dan zeggen van ja, maar dat kwam door de hitte? En de lokalen waren zo warm.
2: Maar een herexamen overdoen, dat kan bijna nooit.
0: Staat er een her-her-examen of niet?
2: Volgens mij niet.
0: Nee? Oké. Okay. Nee. Dus als je hier voor zakt, dan moet je het nog een jaar overdoen.
2: Tenminste, dat vertel ik tegen mijn zoon, om de drukte een beetje op te houden. Ja. Ken je dat, Gijs? Je gaat op YouTube. Ja, je kent het heel goed. Voor je het weet ben je 3 uur verder, hè?
0: Ja, dat is...
2: Ik zit natuurlijk helemaal...
0: Heel verslavend is het.
2: Ik zit helemaal in de jaren 80 en 90, door de 80's en 90's tot 1500. Tuurlijk. Toen ben ik wat oude reclames gaan bekijken op YouTube. Mm-hmm. Kwam ik onder meer dit tegen... Ik ben heel erg benieuwd of millennials als Lisanne en Robin kunnen raden wat het is. Dus dit geluidje.
0: Ik denk dat ik het weet.
3: Oh, maar dit is dus een reclame.
2: Dit werd...
0: Ja, nee, was, maar, nee geen hints geven. Echt van,
3: maar dat zei hij net.
0: Nee.
2: Oké, wacht, ik geef nog een hint.
4: Drank maakt meer kapot dan je.
0: Ja, dat is het, dat dacht ik.
3: Oh, is dit een soort boppencampagne?
0: Nee.
2: Dit was?
0: Oh. Postbus 51.
2: Postbus 51, wat nu informatie van de Rijksoverheid heet. Via die Postbus 51 spot kwam ik ook bij deze reclame terecht. Ja, uiteindelijk.
5: Klopt, het hengelt in het bos. Die eet een broodje albatros.
2: En hoe gaat het verder?
0: Yogo, yogo.
5: Die eet een broodje albatros.
6: Yogo, yogo.
3: Oh ja.
2: Ja, zeker. Nou, via dat gekke drankje kwam ik dan weer bij deze commercial terecht uit de jaren 90.
7: Dag, droogtrommel. En de groeten aan de afwasborstel, ook namens Henk.
8: Laat je zorgen thuis bij Sporthuis Centrum.
2: Ja, eind jaren 80 moet ik zeggen. Sporthuiscentrum. Hoe heet dat tegenwoordig?
0: Centerparks.
3: Sporthuiscentrum?
2: Ja, dat weet Gijs wel.
0: Centerparks.
2: Centerparks heet dat.
0: Was vroeger daar Sporthuiscentrum.
2: Gijs, jij weet het ook. Wat was de grootste attractie van dat vakantiepark begin jaren 80? Waarom
0: ja, iets van zo'n mega blubber zwembad.
2: Zo'n subtropisch zwemparadijs. Ja. Dat dacht iedereen, maar het was iets anders.
9: Kleurentelevisie, afstandsbediening.
2: Ja, dat had niet iedereen. En alle ouders die nu klagen over kinderen die alleen maar op TikTok zitten... Je moet even goed luisteren naar dit item in het Jeugdjournaal. Mm-hmm. Want ook zij zaten als kind het liefste binnen voor een scherm.
10: Vind je dat nou niet een beetje zonde om in je vakantie naar de televisie te gaan zitten kijken?
11: Nou nee, ik vind het eigenlijk ook wel vakantie. Ik bedoel, er zijn hier twee Videonet en Drive films die ik bijna nog nooit gezien heb. Dus.
10: Oh. Zou jij nou ergens naar vakantie willen waar geen televisie was?
11: Moet er niet om denken.
2: Ja, verandert nooit wat.
0: Ja, dit was Martijn toen hij 12 was.
12: Dat is al 90's en 90's, top 1500.
13: Gijs Staverman.
0: Ja, met straks de Spice Girls en stop maar eerst Van Morrison.
14: Radio 476.

0: Ah ja, die vinden het heerlijk om de Spice Girls te horen. Stap uit 1998, 475. En daarvoor Van Morrison, Have I Told You Lately. Hij treedt op Royal Park Live. Dat is op 5 juli aanstaande. Als je hem een keer tegenkomt, doe wel een beetje netjes tegen hem. En een beetje vriendelijk, want hij kan nogal bot uit de hoek.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja, dat heb ik van horen zeggen. Want bij het North Sea Jazz Festival, toen wilde ik een keer naar binnen toe. En niet dat hij dan bij de deur stond om als een gasten te verwelkomen. Dat gebeurde niet. Maar toen schijnt hij wel een beetje gevloekt te hebben op de mensen die daar het apparatuur deden en zo. En op de geluidsinstallatie. En dat was niet heel gezellig. Maar goed, Van Morrison, wat een prachtige muziek heeft deze man toch gemaakt. 1989, daar kwam Have I Told You Lately vandaan. Tenminste, uit dat jaartal 476. Ja. Nou, ik hoor je denken, die 80's en 90's top 1500 is heerlijk. Maar er valt tijdens deze hitlijst ook nog wat te winnen. Jazeker, wij spelen Is het 80's of 90's? Ik heb een stapel concerttickets voor mij liggen. De grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. Je hoort alle legendarische hits live in een fantastische show. Dat zal plaatsvinden op 19 november in de Ziggo Dome. En hoe win je deze tickets? Nou, het is heel simpel. Ik laat je een fragmentje horen en jij moet raden of dat fragment uit de 80's of 90's is. En jij zit hier al gebrand naar me te kijken. Zo van, ja. Ah, ik wil meespelen. Kan natuurlijk niet, omdat jij onderdeel van deze familie bent. Maar ja, voor iedereen die geen onderdeel... Nou ja, wel onderdeel van de familie is, maar toch mee wil spelen, dan kan dat. Ik laat het horen. Let goed op. Is dit 80's of 90's?
1: Is het 80's of 90's?
2: And the masters of the universe... I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull.
0: Ja, vind je het heel erg dat... Ik ken dit dus niet.
3: Ik zat dus altijd in de caravan op vakantie naar dit soort dingen te kijken.
0: Ja,
3: zeker.
0: Oké, nou dan weet je uit welk decennium het is natuurlijk. Oké. Nou, dit is het geluid. Is het uit de 80's of de 90's? Dat is de vraag. App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En wie weet win jij zo direct tickets voor This is Michael. En wij gaan lekker snel verder door met de lijst.
4: 474.
0: En daar staat Foreigner. That was yesterday.

0: oude platen zie je draaien. En daar was dan het logo van Foreigner. Dat was in de jaren 80, was dat supersonisch. Het zag er heel goed uit. Dus nu denk ik, ja, dat is ouderwets. Maar That Was Yesterday, dat klopt ook letterlijk en figuurlijk. 474 staan ze nu zelf.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja. Nou, jij sprong al een gat in de lucht, want jij wist precies welk decennium het was. Tijdens de 80's en 90's top 1500. Ik heb het over jij en dan zit ik even naar Martijn kijken. Dus misschien kun je even reageren als ik dan tegen je praat.
2: Nou, ik denk, wacht altijd netjes tot grote mensen zijn uitgepraat. Maar het was He-Man.
0: Okay.
2: Ik had er ook poppen van en zo. En,
0: wat had je?
2: Poppen had je daarvan.
0: Had je poppen van He-Man?
2: Zeker.
0: Ik had poppen van de man voor 6 miljoen. Lee Majors.
2: Oh ja.
0: Was dat ervoor of daarna?
2: Dat was jaren 70.
0: Oh, dat was jaren 70.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, dan hebben we een beetje al het antwoord al een beetje gegeven, denk ik. Goed, Yvonne Pappersen, goedemiddag.
3: Yeah!
0: Ja! Ja! Er is nog niks gebeurd. Waarom ben je zo aan het gillen?
3: Dat werd me gezegd als mijn naam genoemd
0: werd. Robin, die doet dat altijd van tevoren. Maar oké, nou Yvonne, het is goed dat je gilt. Want, je hoorde het net al van Martijn, het is He-Man, dat klopt. Maar was het nou 80's of was het 90's?
3: Ik dacht 80's.
0: 80's, en dat is goed beantwoord!
3: Yes!
0: Ja, precies, dit is nu het moment dat je mag gaan gillen. Dat had Robin aan je uitgelegd. Nou, heel goed, Yvonne, van harte gefeliciteerd. Je krijgt twee tickets van 10 voor het concert This Is Michael.
3: Donderdag
0: 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Misschien komt Henny Huisman ook wel.
3: Oh, oké.
0: Nou, hij zit in een podcast, Wat een Tijd. En ik heb met hem gesproken. En hij refereerde aan Michael Jackson. Michael Jackson die heeft dan ooit een keertje wat gedaan. En die moest dan meteen weg. En dan kreeg hij allemaal tekeningen die eigenlijk voor Michael bedoeld waren. Was volgens mij in een ziekenhuis.
2: Ja.
0: En die kinderen hebben dan Michael doorgestreept. En hebben ze gewoon Henny hebben ze erbij gezet.
2: Heerlijke podcast.
0: Nou. Ja, dat is een hele fijne podcast. Heel leuk om dat te horen. Maar jij gaat natuurlijk voor Michael Jackson. This is Michael. Donderdag 19 november, zoals gezegd. In de Ziggo Dome in Amsterdam.
3: Geweldig.
0: Ja, fijn,
3: nou,
0: hè?
3: Super blij. Ja, ik ben super blij.
0: Met wie ga je daar naartoe?
3: Ik denk met mijn oudste zoon. Want als er maar een film of wat is, gaan wij altijd samen.
0: Oké.
3: Dus ja.
0: Nou, dan wens ik je
3: heel veel plezier.
0: Laat even weten na afloop hoe je het vond.
3: Ja, doen we.
0: Oké.

0: Culture Beat en Mr. Veen. De groepsnaam Culture Beat ontstond omdat oprichter Thorsten Venslau hoge cultuur wilde combineren met dansmuziek. Ja. Hun eerste succes was zelfs gebaseerd op een gedicht van de 15e eeuwse Franse dichter François Villon. Van middeleeuwse poëzie naar Mr. Veen. Het is een opmerkelijke route, maar het is wel gebeurd. 1993 was het jaar waarin ze een grote hit scoorden. Culture Beat en Mr. Veen. Hij staat dit jaar in de 80s en 90s top 1500 of 473. Nou, het is 6:05. We hebben zo het nieuws van 6:00. En Martijn, wat zit erin?
1: Het wordt zo warm dat vanaf woensdag code oranje geldt in Nederland. En hoe zorg je er nou voor dat dieren op een kinderboerderij niet bezwijken door de hitte of verbranden?
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ja, goedenavond. Over 10 seconden is het exact 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
5: Ja, goedenavond Gijs. Ja,
4: goedenavond.
5: Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat dan om 12 uur 's middags in. Waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het dan 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit kunnen raken. Ja.
4: En donderdag is het ook code oranje, want dan speelt Nederland weer.
5: Ja, klopt. Honderden leerlingen die klaagden afgelopen week over te hete lokalen bij de herexamens, dat zegt het LAX. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Op hen moet extra worden gelet. Kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen, heeft het RIVM uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7.000 meer aan zorg. Het heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. En wat doe je om te voorkomen dat geiten en bokken op een kinderboerderij verbranden bij dit zomerse weer?
4: Oh, binnenzetten. Ja. Of water geven.
5: Binnen is natuurlijk ook hartstikke warm.
4: Ja,
5: ja, die dieren zijn lastig. Gelukkig. Ja, ze zijn niet dom hoor, zegt de kinderboerderij bij RTV Drenthe.
6: De dieren doen het automatisch wat rustiger aan. We geven extra water. Dat is ook heel belangrijk voor de verkoeling. En het is belangrijk dat de dieren goed beschermd worden tegen de zon.
5: Ja, maar hoe doe je dat dan met een zonneklep? Want je kunt de varken natuurlijk niet insmeren met zonnebrandcrème, lijkt mij.
6: Veel dieren hebben zelf vacht, maar de varkentjes hebben dat wat minder. Dus die hebben echt ingesmeerd met zonnebrandcrème om ze te beschermen tegen de zon.
5: Ja. Zijn ze vast lekker gemarineerd voor de barbecue? Ja, toch?
4: Daar mag je niet om lachen. Nee, dat is heel erg. Maar...
5: Het ziet er niet uit. Het is een heel raar gezicht.
4: Maar wat voor factor krijgt een varken? Dat weet
5: ik denk een hoge factor, want hoeven ze niet zo vaak te smeren.
4: Oh ja, dat is waar. Ja.
5: Het is heel vies, ziet het eruit. Het Radio 10 weer. Vanavond koelt het langzaam af. Vannacht is het 11 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Een soort baby pangang eigenlijk. Morgen is het weer erg zonnig. 27 tot 32 graden. Komende dagen, zoals gezegd, steeds warmer.
4: Oké, ik geef zo even je e-mailadres. Ik alle mensen die heel dierlievend zijn.
5: Ik eet geen vlees, ik mag dat gewoon zeggen.
4: Ja, dat is waar. Ja, je hebt wel gelijk, ja. Ook vogels die ze ook insmeren.
5: Ah, die eet met liefde op.
4: Nee, oké. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken hoe druk het nog is op de Nederlandse wegen. Goedenavond.
7: Goedenavond. Nou, op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je nog een half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Op de A4 is het op meerdere plekken druk. Tussen de Belgische grens en Hogerheide een half uur file door een ongeluk. Verderop richting Den Haag 20 minuten tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. En op de A58 richting Bergen-op-Zoom sta je een half uur in de file tussen Rilland en Knobbend Markiezaad.
4: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Wij blijven sowieso lekker bij je. Straks met Lex. Lex die komt meestal voor 7 uur altijd even langs. Met een geweldige knipto-kripper. Nou ja, in ieder geval een cryptische omschrijving van een plaat die hij na 7 uur gaat draaien. En dat is de bedoeling dat wij dat gaan raden. Dus daar kun je straks lekker aan meedoen. En we gaan ook weer snel verder met de lijn.

is Make Love to You. Ja, dit is ook een nummer met een bizar verhaal van de zangeres Anne Wilson. Die zingt over een ontmoeting met iemand die staat te liften. Ze heeft seks met hem, omdat ze zwanger wil worden. Dat lukt en de dame vertrekt voor zonsondergang. Ondertussen heeft de vrouw wel gewoon een relatie met een andere man. Vervolgens ontmoet ze jaren later de lift weer en blijkt dat ze haar partner jarenlang heeft voorgelogen en gezegd dat dat kind van hem was. Ja, het is een beetje Bold and the Beautiful is dit, hè? Ja, dat...

0: gaan we morgen lekker verder. Deze hele week draaien we het tot 7 uur 's avonds dan. En dan aanstaande vrijdag dan hoor je de apotheose. Wat zou er nou op nummer 1 staan? En wat op 2? En wat op nummer 3? Nou, dat hoor je vrijdag. We hebben nog lekker een week te gaan. Mijn naam is Gijs, Gijs Taverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Zitten we lekker bij je op de achterbank. En nou, we hobbelen gewoon lekker met je mee in de file. We zetten af en toe het raampje open. Want het kan nog wel eens heet zijn. En wij zijn toegekomen aan Lenny Kravitz.
2: 470.
0: Are you gonna go my way?

0: Michael Bolton. En How Am I Supposed to Live Without You? 469. Ik moet bij hem altijd denken aan de samenwerking met Lonely Island. Ik weet niet, ken je dat nog? Lonely Island?
1: Nee, ik ken niet alleen van knuffelrock, maar verder zeggen we niet.
0: Nee, ja, precies. Ja, daar stond het ook op.
1: Ja.
0: Of als je aan het tanken was, dan hoorde je...

0: te zingen. Oh, die jongens zijn zo leuk van Saturday Night Live. Als je het leuk vindt, je moet het even gaan zoeken op YouTube. The Lonely Island. Goed. We gaan zo lekker verder met de lijst. Nog een half uurtje. Maar we hebben ook zo het nieuws. En Martijn, wat zit erin?
1: Nou, het is een unicum. Het KNMI komt eigenlijk wel voor het eerst met code oranje vanwege de warmte vanaf woensdag.
0: Oké. Okay.
1: En over oranje gesproken. Koning Willem-Alexander kwam dit weekend niet uit het woord defibrillator.
0: Oh.
1: Wat is nou een woord waar jij altijd over struikelt?
0: Vraag je dat aan mij?
1: Ja, aan mensen in het algemeen natuurlijk.
0: Oké, nou dat hoor je zo.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
9: Fomar, voordeelmarkt.
10: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
11: Plintenfabriek.nl.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Voor elke stijl de juiste afwerking.
11: Plintenfabriek.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, of jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Ja, goedenavond. Ook vanavond nog een beetje zon. Vannacht 11 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen meer zon bij maximaal 32 graden. Daarna wordt het steeds warmer en warmer. Vanaf woensdag geldt zelfs code oranje. Goed, waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
5: Goedenavond. Nou, vooral nog op de A4. Er is het in beide richtingen raak rond knooppunt Hofvliet. Richting Amsterdam sta je tussen knooppunt de Ypenburg en Hofvliet 3 kwartier stil door een ongeluk. Andere kant op, richting Den Haag, tussen knooppunt Hofvliet en Prins Klausplein. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. Dan de A73, Nijmegen-Maasbracht. Daar heb je ook een half uur vertraging door een ongeluk tussen Nijmegen en Malden.
4: Oké, nou, we blijven sowieso lekker bij je. Lex, die is al onderweg. En we gaan straks weer de knijter, knoepert, crypto, kanjer, plaat gaan we spelen. Hij

0: zo goed in. Vorige week hebben we het niet zo heel verkeerd gedaan. Dus nieuwe kansen weer. Het is namelijk maandag. En straks gaan we ook lekker verder met de lijst. Maar eerst het nieuws van het is 7:02. Goedenavond, Martijn.
1: Goedenavond, Gijs. Het gaat extreem warm worden. En daarom komt het KNMI vanaf woensdag met code oranje. Die geldt dan voor het midden en zuiden van het land. Het gebeurt bijna nooit dat code oranje wordt afgegeven vanwege de hitte. Kinderen die opgroeien in gezinnen met problemen, zoals armoede, maken meer gebruik van zorg, zegt het RIVM. Hun zorgkosten liggen in de eerste levensjaren zo'n 7000 euro hoger dan die van andere kinderen. En volgens het LAX klaagden honderden leerlingen afgelopen week over te hete lokalen tijdens de herexamens. Vanwege de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Mm-hmm. Ja, wat dat betekent, dat weet niemand, want dat mag je per school bepalen.
0: Oh.
1: Sommige scholen betekent dat ze gewoon extra vroeg beginnen en eerder naar huis gaan. Bij andere
0: Heeft het nog een beetje nut om te klagen bij het LAX? Doen ze er nog wat mee?
1: Zeker, want dat, ja? Het LAX gaat er niet over, maar het dient wel klachten in en wint ook wel procedures. Dus dat kan zeker zin hebben.

0: Maar ik geloof dat hij het wel goed gedaan heeft, hoor.
1: Oké.
0: Ja, hij heeft echt... Ja, je stem slaat er van over.
1: Ja, ja,
0: je bent net zo enthousiast en geëmotioneerd als ik.
1: Die op zijn vader lijkt, wordt het niks. Maar we gaan het zien.
0: Nee, oké, okay, nou, we wachten het af.
1: Ja. Er is veel commentaar op koning Willem-Alexander. Die zei bij de NOS dat hij het bijna aan zijn hart kreeg... bij de wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Toen zei hij dit.
2: Ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing.
1: De defibrillator. En dat moet natuurlijk zijn, Gijs.
0: Defibrillator.
1: Heel goed, dat is hoe je het uitspreekt. Nou, iedereen heeft wel zijn woord, hè. Mm. Ik struikel echt niet over het woord meteoroloog.
0: Nee.
1: Of ken je het chique woord voor KNO-arts? Otorhinolaryngoloog.
0: Wat, hoe noemen we het nog eens?
1: Een otorhinolaryngoloog.
0: Oh, oké.
1: Okay. Wat is een karnepoetrie? Geen enkel probleem.
0: Op de markt stond, maar blijkbaar doet hij dus ook wel.
1: Maar ik struikel wel over het woord dominee, want dat wordt altijd domino. Dat is zo stom.
0: Nee, maar dat snap ik wel. Maar dat zit dan in je hoofd en dat gaat dan ook niet, gaat niet weg.
1: Bij de NOS, ik ga even geheim verklappen.
0: Mm-hmm.
1: Het woord kustplaatsje, dat is verboden, want iedereen zegt dan kutplaatsje. Oh. Dat is gewoon een verspreking die hebben, dat soort woorden. Jullie is
0: plaspoeppolder is het ook altijd. Daar staan de files.
1: Ja, dan heeft er vast nog wel eentje terug.
3: Hey, plaspoeppolder inderdaad, zit er inmiddels aardig in. Maar het woord lineaal, of het nou lineaal of lineaal is... ik weet het nog steeds niet eigenlijk.
1: Het is met een i.
0: Het is met een i,
3: Oh, volgens
0: mij ook,
1: lineaal. Maar die verwarringen die hebben heel veel mensen inderdaad.
0: Oké.
4: Ja, wat dacht je van minutie?
0: Oh, dat is ook een goeie.
4: Munitie, dames en heren.
1: Ja, maar dat is niet de verspreiding. Dat is gewoon onwetendheid. Nu, dat is bij deze, hè?
5: Cascadilles.
6: Cascadilles, ja. Dat is
5: een wrap en die kan je dan vullen met van alles en nog wat.
7: Ook quesadillas.
1: Quesadillas. Quesadillas. Nou, ik heb ooit van iemand gehoord, als iemand een woord verkeerd uitspreekt, moet je hem nooit uitlachen. Want dat betekent dat die het woord kent, alleen niet in de omgeving van mensen die het woord kunnen uitleggen.
0: Ik was vorig jaar in een hotel en toen wilde iemand Early Grey.
1: Dat is ook een hele mooie. Ik dacht trouwens dat ik jouw struikelwoord al had gevonden bij die veiling van Albu 6. Hoe heette die items ook alweer die we aan het veilen waren?
0: De veiling.
1: Maar ik heb een betere. Hoe heet ook alweer die rubriek die jij doet zo aan het eind van dit programma? Laten we even. Dit is de Crypto Knijter Knoepert. Maar...
0: Crypto Knijter Knoepert Kanjer.
1: Of?
0: Knijter Knip. Krip, knip. Knipto Kripper Kripter.
1: Kijk, het kan het beste overkomen.
0: Zeker.
8: 80s en 90s, top 1500.
9: Gijs Staverman.
0: Ja, met straks de Rolling Stones, maar eerst.
8: Radio 4. 467.
0: The Time Bandits. And I'm specialized in you.

0: Alana Miles uit 1990, 466 in de 80's en 90's top 1500. Daarvoor de Time Bandits. En dat mag dan misschien een beetje apart zijn. Spelen en zingen kan Alidus Hidding van de Time Bandits nog zeker. Hij heeft een drukke live agenda de komende tijd. Eerst op de planning is hij op 4 juli op het festival Hoochiku. In Varsseveld is die te horen. En dan ga ik toch even daar naar mijn collega.
1: Ja, ik ken het hoor.
0: Ja, dat geloof ik dat je dat kent. Wat is Hoochiku? Wat is dat?
1: Ja, gewoon een festivaletje, ja.
0: Ja, nee, maar is dat niet het vrolijkste festival? Tenminste, dat staat hier. Ja, het vrolijkste festival van de Achterhoek. Zo
1: ja,
0: noemen ze het zelf.
1: Ja, Gijs.
0: Oké, okay, nou dat gaan we dan bij deze doen. Ga je mee, Martijn?
2: Ja, hartstikke leuk binnen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, jij ja, komt al dansend binnen natuurlijk. De Time Bandits, I'm Specialized in You. Die staat op 467. En UB40 hoorde je net, Homely Girl. Oorspronkelijk geen UB40 nummer. Het werd in 73 geschreven door Eugene Record en Stan McKenney.

0: top 464 staat. En dan hoor je op de radio Waiting for a Friend. En wie komt daar binnen? Lex
1: Knoeper.
2: Ja, het sluit niet altijd één op één aan, wou jij zeggen.
0: Nee, het sluit juist wel. Ja, nee, zeker.
2: Vrienden zijn...

0: Want jij bent net zo fanatiek als wij allemaal.
1: Dat is waar.
0: Natuurlijk.
1: Absoluut. Ja.
0: Martijn is nog wel de fanatiekste, maar die doet net. Die suggereert dat hij niet zo fanatiek is. En dat is niet zo, hoor.
2: Wel dol op knippers.
1: Hij verhult het in een jasje van sympathie. En dat is
0: nou ja, precies. En ik heb nu één keer een verspreking gemaakt. En dat vindt hij vervelend, want elke week heeft hij er wel in. En. Maar
1: moet ik
0: mij hoor je daar niet
1: moet
0: over.
1: Moet ik als mediator instappen, jongens?
0: Nee hoor, dat hoeft helemaal niet.
1: Oké, prima.
0: Okay.
1: Het is pas maandag.
0: Ja.
1: Okay.
0: Wat gaan we doen zo?
1: Nou, ik ga een plaat draaien. Die heb ik cryptisch omschreven. Ja. En als jullie ze raden, dan is er een punt voor Team Gijs.
0: Mm-hmm.
1: Maar als jullie ze niet raden, dan kan Team Luisteraar weer in de app weer een punt verdienen.
0: Nou.
1: En ik durf te zeggen, hij is actueel.
0: Hij is actueel.
1: Godverdomme, wat is hij actueel?
0: Nou, let op, hè.
1: Klaar voor?
0: Lisanne.
1: Welke plaat bedoel ik met deze omschrijving?
0: Ja.
1: Ook tijdens tropische dagen tikken ze gewoon door, al klinkt het origineel wat koud.
3: Tikken ze door?
0: Kloks? Kloks van Coldplay?
2: Nee, die is het niet.
1: Net niet.
0: Net niet. Oh.
1: Luister goed. Ook tijdens tropische dagen tikken ze gewoon door, al klinkt het origineel wat koud. Dus je had misschien net het origineel te pakken, maar
4: er is ook zo'n Buena Vista Social Club
0: van
1: En dit is een team effort, jongens.
0: Ja, dit
1: mag gewoon.
0: Zij
1: zijn ook enthousiast. Ze zingen wat goed gedaan in het Latijn.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, dit is Gregoriaans, hè?
1: Het is Gregoriaans, ja.
0: Soort

0: zitten praten. Goed. Heel veel plezier met Lex straks. Ja. Na 7 uur.
1: Gezegend.
0: Ja. Ja. Lekker zomers trouwens.
1: Het is lekker zomers, ja.
0: Nee, kloks die zo gaat draaien.
1: Nee, ik dacht de habijt waar het zo onder waait.
0: Ja.
1: Het was zo lekker door allemaal, hè.
0: Een ventilator, dan lopen ze dan de hele dag.
1: Maar die kloks is lekker zomers, wat jij zegt.
0: We gaan nu stil zijn, want nu hoor je ze weer. Oh.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
23: Een nieuwe week, lachen, winnen, meezingen, de avondshow, aanstaande leven na zeven, hoor je zo. Eerste nieuws van 7:00. Martijn Nijhuis, goedenavond.
24: Ja, goedenavond Lex. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat echt zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en ook niet te sporten, maar dat moet je maar helemaal uit je hoofd zetten, zegt het KNMI. In Raalte in Overijssel is iemand om het leven gekomen toen een auto en camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of in de auto zat. Het is het tweede dodelijke ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte daar een fietser. In de Overijsselse plaats Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daarvoor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten in Borne. Het is niet bekend hoe het met die persoon gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis is misschien niet een echt bekende naam, maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammy's ook. Het Radio 10 weer. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af. Nou ja, afkoelen. 18 graden dan nog steeds.
0: Brug.
24: Morgen wordt het warm. 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het dan steeds een stukje warmer.
0: Hey, dus niks doen en niet sporten.
24: Ja, dat klinkt als mijn door de weekse week, zou ik maar zeggen.
0: Nou, zeg het, het is niet heel erg aanpassen. Dat is wel lekker. Martijn, we houden van je, dankjewel. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. En Gijs, voor jou is het eigenlijk ook heel weinig aanpassen, of niet?
1: Hoezo? Ik sport elke dag.
0: Dat is waar, maar dat niks doen, dat...
1: Nee, dat niks doen, dat gaat wel goed. Dat moet ik even wennen, hoor.
0: En het is voor ons wel lekker, jongens. Ik betrek het ook vooral op mezelf. 6 vertragingen nog, dit zijn de 3 grootste. Je kunt lekker niks doen in de file op de A4 Dinteloord Antwerpen voor de brug over de Dintel door een ongeluk. 11 minuten vertraging. De A4 Antwerpen Dinteloord voor Sabina, 9 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 10 minuten.
2: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio.

Je heet en je hoort het aan de muziek lekker. Hè? De zomer van 10, Matthew Wilder, hoorde je Break My Stride. Om 10 minuten over 7, in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe leven.

20. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop de Britse premier Starmer na aanhoudende kritiek besloot af te treden. Hij stond naar eigen zeggen al weken op een T-splitsing. Maar dat is typisch Engels natuurlijk. De dag waarop Nederland vol vertrouwen in de wereldtitel naar het werk ging na een heerlijk voetbalweekend. Waar heb jij gekeken? 5-1 tegen Zweden. Geweldig, hè? Hier op kantoor ging het ook nergens anders over bij de koffieautomaat. Een mannelijke collega zei zelfs: ik heb mijn vrouw voor het eerst sinds jaren horen roepen: zit hij er nou alweer in? Prima. En het was de dag waarop het dorp Laren in rep en roer was. Want daar liep een vosje, gelezen, zomaar een brillenwinkel in. En die wilde daar niet meer weg. Later bleek waarom. Er stond op de winkelruit: wees er als de kippen bij. En dit vosje had honger en slechte ogen. Ja, dan is het in principe allemaal niet zo heel gek. Veel gebeurt weer op zo'n dag, maar hier kun je bij komen. Dit is hem, de avondshow. Leven na zeven staat voor lachen, winnen...

0: Martijn de Munnik bij Radio 10. Het is bijna 7:30 en over zonnestralen gesproken.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Nou, je kan flaneren over de boulevard. En je kan shinen over de boulevard. Als je hem op je kop hebt. Waar heb je het over, Lex? Die Radio 10 zonnebril nergens te koop. Alleen hier te winnen. Je kunt hem scoren in dit spel. Hoor je hem, dan scoor je hem. De opgave is eigenlijk vrij simpel. Tenminste, in theorie. Want ik wil van jou weten welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Komt die dan, hè?
1: Ja. Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, dat is lastig. Dat is best lastig, dus we doen er nog een keertje. Ja. Ja, ik zou een hint kunnen geven, hè? Zou kunnen. Maar doe ik even niet. Dit is een van de diehards. Dan hoor je denken, maar Lex, het is maandag, doe niet zo lullig. Ik doe niet lullig. Het is gewoon wel even een prijs die op het spel staat, ja? De upgrade voor jouw zomer, de Radio 10 zonnebril. Weet je welke top 4000 artiest je hoorde? Laat het me weten via de app van 10. En dit is Talk Talk. Life's what you make it.

0: is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, of is je fresh partner van Team NL. Kessie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel...

0: het een tikkie anders doen.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Zonnebrilletjes scoren van Radio 10. Het kan binnen nu in een paar minuten. Je hoort zo of je hem wint. Eerst Stevie Wonder meezingen met I Wish.

0: Op je ziel liedje blijft het toch, Joshua Kennison, Radio 10, you're the Jesse.
1: Hoor je hem?
2: Dan scoor je hem.
0: En nu hoor je Carlo. Hallo Carlo.
3: Hi, goedenavond.
0: Een tropische maandag ligt achter ons, hoe was die van jou?
3: Heerlijk, heerlijk.
0: Oh, zo klinkt het ook.
3: Ja.
0: Ja, je klinkt, heel, je klinkt als een zwoele zomernacht.
3: Ja, ja. Goed om te horen.
0: Hoor je vaker natuurlijk, Carlo.
3: Ja, ja. Er moet alles om beginnen.
0: Hey, maar wat heb je gedaan vandaag?
3: Ja, gewoon gewerkt.
0: Okay.
3: Dat, ja, niet klagen bij de airco, dus dat ging eigenlijk fantastisch.
0: Ah, oké, lekker cool. Ja. En dan zo op het eind van de dag lekker die avondwarmte meepakken. Dat is het lekkerste.
3: Ja, nog even. Ja, dan ga je knallen.
0: Potverdorie, Carlo. Ik spreek een tevreden mens, hè?
3: Ja, heel tevreden.
0: Geweldig.
3: Heel tevreden.
0: Maar het kan nog tevredener als jij die Radio 10 zonnebril scoort natuurlijk, hè?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Dan kun je straks op als we op vakantie gaan naar Turkije.
0: Kijk,
3: dat zou
0: hallo. Ja. Hallo.
3: Ja,
0: ja, het is de upgrade van je zomer. Als je mij vertelt welke top 4000 artiest die hier 3 keer kort achter elkaar hoort. Komt hij nog een keer, Carlo?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, hij is ontzettend lastig. Maar wie denk jij te horen?
3: Ja, dat was toch Alison Moyet.
0: Alison Moyet, knap. Ja, Carlo, het is ongekend knap dat je deze weet te horen en te raden. En daarom heb je hem meer dan verdiend. De Radio 10 Zonnebril Edition 2026. Hij komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
3: Geweldig, ik heb de Ray-Ban weg. En ja, daar gaan we
0: Ja, die Ray-Ban kan eruit. En geniet nog van je zwoele zomeravond, hè.
3: Hey, dankjewel, lekker.
1: Hoor je hem?

avondshow. Dit is Leven na 7. Ik ben Lex. Wat gezellig dat je erbij bent. Straks meer lachen, winnen en meezingen. Lachen doen wij om zonnebrandcreme. Zeg je? Ja. Lachen doen we om zonnebrandcreme. Winnen doe je met de Radio 10 sokken. Ook in de zomer. Heerlijk verkoelend aan je voetjes. Dat ademt, hè? Het is geen rommel natuurlijk die we weggeven. En meezingen doe je straks met grootste hits aller tijden van onder andere James Blunt, Chic en Los Lobos, La Bamba. Maar eerst het prachtige Uncharted. Dit is Kensington.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen, live your dreams.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Afstomen van een hete maandag met Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine. Zing je straks mee in Leven na 7. Eerst het nieuws. Daphne van der Meijs.
2: Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer.
1: Daphne, dankjewel. En van de WK topscorer aller tijden. Alhoewel, Brobby is op stoom, jongens. Het kan nog allemaal. Naar de grootste hits aller tijden zometeen van Clarence Clemens en Jackson Browne en James Blunt hoor je ook zo. Eerst het Radio 10 Verkeer. 1 file, gemeld bij Flitsmeister, staat op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Je staat er vast over 3 kilometer, je vertraging 7 minuutjes.
3: Morgen weer vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

2026 en dat 1973, dat past eigenlijk helemaal niet deze week hier. 80s en 90s tot 1500. Nee, want deze week draaien wij het beste en het mooiste en het leukste overigens. Vooral dat laatste. Uit die twee schitterende decennia, maar oh zo verschillende decennia. Dat maakt die lijst zo leuk. Het gaat van hot naar her en van her naar hot. De 80s en 90s top 1500 voor deze hele werkweek nog op je radio bij 10. Mis het niet. En ja, als je dan een momentje hebt tussendoor waar je denkt, ja, mijn helden in de 80s en de 90s. Hoe zou het met ze gaan? Zet dan even die podcast op, hè. Wat een tijd van onze eigen ome Gijs Staverman. Daarin onder andere Henny Huisman, de gast. Irene Moors van Telekids en Robert ten Brink. Kun je sinds vandaag beluisteren. Alles over zijn periode. Van Lingo naar All You Need Is Love en weer terug. Geweldige anekdotes, leuke verhalen en originele vragen van ome Gijs zelf. Wat een tijd, zoek hem op in je favoriete podcast-app. Of kijk hem, hè. Kijk.nl, kan ook. Wat een tijd, je nieuwe favoriete podcast in het kader van de 80s en 90s top 1500. Pak hem even mee deze dampend hete weken. Het is de zomer van 10, leven na 7. Chic. And I want your love.

stukje muzikale duiding. Dit is een akoestische gitaar. Schitterend. Schitterend, schitterend. Ze zonder stekker erbij. Hè? Los Lobos, La Bamba in de zomer van 10. Het is alweer 10 voor half 9.

tijden. Maar hier in dit programma, Leven na 7 op Radio 10, levert het je iedere avond prijzen op. En niet zomaar prijzen, de Radio 10 sokken, ook in de zomer, heerlijk verfrissend aan de voetjes. Want ze ademen als een dolle. Ongekend. Bericht van vanavond mag jij inschatten. Is het waar? Is het niet waar? Komt het uit de krant? Of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Luister goed. Bij de FIFA, de Wereldvoetbalbond die dit WK organiseert uiteraard, is een discussie ontstaan over zonnebrand. Uit een enquête onder supporters in Dallas, Houston en Atlanta zou blijken dat veel Europese fans de zomerse hitte hebben onderschat. Volgens de onderzoekers gebruikte bijna een derde van de ondervraagden op de eerste wedstrijddagen geen zonnebrandcreme. Op social media verschenen daarna foto's van supporters met duidelijk verbrande plekken. En daarom wil de FIFA nu de aankoop van zonnebrand bij de poorten van de stadions verplichten. Voor supporters die niet kunnen aantonen dat ze zelf al bij zich hebben. Ja, de macht van de FIFA reikt steeds verder. Nu aan de poorten van de stadions met verplichte aankoop van zonnebrandcreme als je dat niet bij je hebt. Komt dit bericht uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Laat het me weten en score die Radio 10 sokken. Gaan we nu naar een trouwerij, we crashen hem. Marry You, Bruno Mars.

0: snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
5: Plintenfabriek.nl.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor elke stijl de juiste afwerking.
5: Plintenfabriek.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
11: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM. Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
17: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
19: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
18: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
20: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow,
21: kost je maar 3 minuten.
22: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
25: Vergeet je niet in te smeren.

0: Gelukkig zitten er geen V's in zijn naam. Het zat niet in zijn woonplaats. Willem uit Enkhuizen, goedenavond.
1: Een hele goede avond, Lex.
0: Volg jij het WK op de voet?
1: Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik zit met wisseldiensten.
0: Ai, ja, er moet toch iemand werken in dit land, hè?
1: Ja, helaas. Ja,
0: blij dat jij dat doet, Willem. Zeg, het nieuws ging er namelijk over. Tenminste, het nieuwsbericht bij de FIFA, de Wereldvoetbalbond, die dit WK organiseert uiteraard, is een discussie ontstaan over zonnebrand. Uit een enquête onder supporters namelijk blijkt dat vooral veel Europese fans de zomerse hitte hebben onderschat. En daarom wil de FIFA nu de aankoop van zonnebrand bij de poort van de stadions verplichten voor supporters die niet kunnen aantonen dat ze dat zelf al bij zich hebben. Dit verhaal hoorde jij als niet-WK-volger. En jij dacht...
1: Nou, ik heb speciaal meneer De Uyl eventjes gebeld. En die zegt, ja, ik heb dat de wereld in geholpen. Dus het is fabeltjes.
0: Jawel. Ja. Dat jij het nummer van meneer De Uyl nog heeft. En die is heel lastig te bereiken, weet ik toevallig.
1: Ja, ik weet het, maar ik heb zijn privé-nummer nog.
0: Oh, en heb je 's nachts gebeld? Hij slaapt overdag vaak, hè?
1: Ja, ik heb wakker gebeld.
0: Jij mag dat. Zeg Willem, daar trek jij je voordeel van, want jij hebt ze te pakken. Die Radio 10 sokken. Gefeliciteerd, jongen.
1: Nou, geweldig.
0: Dat dacht ik. Zeg, doe je de groetjes aan meneer Nijl dan, hè?
1: Ik zal hem de groeten doen.
0: En een fijne avond.
1: Jo, goeie uitzending.
0: Tot later. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Jack de Black Hearts bij 10. En nu, ja,
1: de jongens, top 4000 Tombola.
0: Een lekker verfrissend rondje draaien met de top 4000 Tombola. Die enorme bingo molen. En ze zitten er allemaal weer in aan het begin van de week. 4000 liedjes uit de top 4000. Welk nummertje rolt eruit en vormt random? Het begin van 3 uur lang. De top 4000 classics met Ed. Hoorde je hem vallen? Hoorde je hem vallen? Ik ga hem pakken. Ah, het is vanavond nummer
2: 3851.
0: En wie, oh, wie stonden daar? Ik zeg, met opzet stonden, want het is meervoud. Heren en de dames van ABBA, met Honey Honey. Veel plezier. Met

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker.
2: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: beetstreekt. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. Twee weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer, met woensdag code oranje.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho'mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Odido. Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.
4: Edwin Ouwehand.
5: Ja, goedenavond, daar gaan we weer. Maar dat lekker.

over. Ze was anderhalf jaar samen met een Libanese zakenman uit een steenrijke familie. Maar een paar weken geleden werd bekend dat ze uit elkaar zijn gegaan. Ook dit keer zonder ruzie of schandaal. Volgens insiders zijn ze gewoon simpelweg uit elkaar gegroeid. En vrijwel tegelijkertijd liet Camilla via Instagram weten dat ze de afgelopen maanden vooral bezig is geweest met dingen maken. Ja, dingen maken. Beetje vaag misschien, maar fans denken natuurlijk dan wel gelijk aan nieuwe muziek. Alleen, ja, denk ik dan niet direct aan nog een duet met haar Libanese ex. Nee, daar worden geen nummertjes meer mee gemaakt, hoor, mensen.

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
15: Belisol.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Odido.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

Maar op Netflix staat sinds kort een driedelige docuserie over haar leven. Gemaakt door dezelfde regisseur die eerder die succesvolle Netflix-serie over David Beckham maakte. En even voor het idee, op IMDb scoort de Kylie-serie momenteel een 8,1... terwijl Beckham op een 8,2 staat. Dus vrijwel gelijk dus en een hoge waardering. Radio 10, zo dadelijk met Huey Lewis en de News. En nu, Beverly Craven.

It's hip to be square, Huey Lewis and the News. Eind vorig jaar is er op hun officiële website gehint naar een nieuw project dat, ik citeer even, de wenkbrauwen zal doen fronsen en glimlachen zal veroorzaken. Nou, wat dat precies is van Huey Lewis, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. En dat terwijl we alweer een half jaar onderweg zijn in 2026. Wat dat betreft, net even opgezocht, vandaag zitten we op dag nummer 173. Ik heb het niet op mijn vingers naast zitten tellen. Nee, maar we zijn zo goed als halverwege het jaar en de langste dag van het jaar was gisteren. Vanaf vandaag worden de dagen alweer korter.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's, voor maar 1.

0: ene cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: IT-nieuws van 10 uur.
1: België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. Het Radio 10 Weerdoor weer online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje.
0: Morgen weer vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio.

Dat zou ik zeker niet ontkennen. Maar als je wat dieper graaft, kom je toch wel verrassende favorieten tegen. Ja, The Miracle bijvoorbeeld. Prachtig nummer. Niet hun grootste hit. Maar wel eentje dat veel superfans stiekem hoger hebben zitten dan misschien wel de rest van de wereld. Nou ja, in ieder geval kwam Jurgen ermee in de Radio 10-app.

Ja, ja, mooie woorden van Sam Smith. En dit is wat hij over zichzelf zegt. Even een grampje erbij. I always wear my heart on my sleeve. Ja, vrij vertaald. Ik laat altijd zien wat ik voel. En dat hoor je terug in zijn muziek. Ja, als Sam verliefd is, dan weet je dat. En als Sam liefdesverdriet heeft, dan ja, weet je dat ook meestal wel. Ja, binnen een couplet. Ja, dan rust het nog maar. Hè? Komt allemaal wel goed.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
5: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Zo meteen onder andere nog muziek van Ilo. Ook George Michael zo dadelijk. En weer

George Michael, Praying for Time. Top 4000 Classics. Oh ja, over time gesproken. George Michael zou, als hij nog geleefd zou hebben... ja, dat klinkt altijd raar, maar dan zou hij 63 worden dit jaar. Eind van het jaar is het alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. Ja, misschien dat ze daarom ook nog wel even wachten met een release-datum. Want er komt later dit jaar komt er een gerestaureerde concertfilm... van zo'n legendarische Faith Tour uit 88. Die komt in de bioscoop. Film is aangekondigd, de beelden zijn opgeknapt... fans kijken ernaar uit. Alleen, ja, wanneer we hem dan precies kunnen zien... dat is nou het enige wat we nog niet weten. Zometeen bij de Top 4000 Classics. Pink, Just Like a Pill. En nu, ELO. Dit is Shine a Little Love.

Radio 10 Pink. Ja, als alles volgens plan verloopt, krijgen we binnenkort nieuw werk van haar te horen. Achter de schermen werkt ze namelijk aan haar 10e studioalbum. Details zijn er nog nauwelijks, maar volgens mensen die het kunnen weten is het album bijna klaar. En er wordt ook gesproken over een lichte koerswijziging in haar geluid. Ja, dat is een goede teaser, hè? De nieuwsgierigheid is daarmee gewekt. Nou ja, sommige dingen kun je wel uitsluiten, denk ik, hè? Ik bedoel, het wordt in ieder geval niet Nederlandstalig. Ja, die durf ik hier wel aan. Maar een beetje out of the box denken. Stel je voor, Pink die zingt: is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Nee, dat moeten we toch maar aan het goede doel overlaten.

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Zo meteen bij de top 4000 classics. Onder andere nog muziek van Dido, David Bowie en Foreigner. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
20: Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi. En hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

eraf gezongen. Live for Rent. Inmiddels is het al best weer een tijdje geleden dat zij voor het laatst een album uitbracht. Ja, ik ben er even ingedoken. Dat was in maart 2019. Still on My Mind, haar vijfde studioalbum. En sindsdien is het eigenlijk een beetje stilgebleven rond haar. Al was er vorig jaar nog wel iets te vieren. Haar debuutalbum, No Angel, bestond toen namelijk 25 jaar. En daarom is er een speciale jubileumeditie op vinyl verschenen. Maar goed, het is niet zo dat ze daar zelf werk aan heeft gehad. Leuk voor de liefhebbers, dat dan weer wel. En tegelijkertijd een herinnering aan hoe snel de tijd gaat. Ja, daarover gesproken. Het laatste uurtje van de Classics alweer voor deze maandagavond. Met nog een hoop lekkere liedjes, hoor. Onder andere straks nog muziek van Adele. Heerlijk liedje van The Cure, zometeen The Pet Shop Boys. En nu eerst David Bowie. Met een nummer waarin hij pas na ongeveer anderhalve minuut opduikt qua zang. Niet dat hij te laat was in de studio. Nee, dit was gepland. Nee, maar voor die tijd was het echt wel behoorlijk gewaagd. De platenmaatschappij vond het zelfs een slecht idee destijds. En zeker als single. Maar uiteindelijk werd het toch een groot succes. Waar hebben we het dan over? Nou, over het liedje Sound and Vision.

en nog wat andere gasten erbij. Hè? Want ja, we kennen hem natuurlijk van Village People. Dit was de versie van de Pet Shop Boys. Een duo trouwens dat al meer dan 40 jaar meegaat. En nog steeds volle zalen trekt. Maar soms wil je als artiest ook wel eens wat anders. En dat resulteerde in hun geval eerder dit jaar in juist het tegenovergestelde van een Greatest Hits Tour. Leg uit, nou bij deze. In Londen hebben ze namelijk een serie concerten gedaan onder de naam Obscure Pet Shop Boys.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, het is WK.
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Zo meteen onder andere nog muziek van de Mavericks. Ook hoor je James.

jaren heeft ze natuurlijk de reputatie van een diva. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Als J-Lo kun je natuurlijk ook moeilijk zeggen: hey, doe maar een plastic stoeltje in de hoek van de kleedkamer. Daar neem ik wel genoegen mee. Alhoewel, dat zou toch ook wel weer mooi zijn. Als je dat juist doet, dan raken mensen pas echt in paniek. Hè? Hoe bedoelt ze dat? Is dit een test? Zit hier een verborgen boodschap achter? Is het sarcastisch bedoeld? Wat moeten we hiermee, jongens? Paniek, paniek. Nou ja, dat werkt. Top 4000 Classics. Nu met de Mavericks.

Radio 10. En ja, dat heeft ook wel een nadeel, hè. Zo 's avonds laat in zo'n warme slaapkamer. Die warmte moet uit het huis. Ramen open. En nou ja, vannacht valt het wel mee. Die temperatuur die daalt wel behoorlijk. Later in de week wordt dat toch wel wat lastiger. Maar ik dacht, laat ik nu alvast even kijken of dit werkt. Het is maar een geluidseffect, maar het kan zijn dat je hier toch wat koelte van ervaart. Een beetje je fantasie gebruikt, dan zie je jezelf al met je voetjes zo in de branding staan. En dan, ja, deze klanken erbij. Dat is toch ook lekker. Chris Rea. Letterlijk en figuurlijk zijn we on the beach. We gaan richting de nacht van 10. Ik wens je een goede nacht. En vergeet niet dat we morgenochtend vanaf 8 uur weer verder gaan met de 80s en 90s top 1500, hè. Ik zeg, toedeloe.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dat is die ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
8: Radio 10.

0: Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
1: Radio 10.

0: Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
1: Radio 10.